0: omroep van de Noordwest-Veluwe. Levi van Eck met het NOS-journaal. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. 2 van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. De Amerikaanse rechtbank heeft de laatste verdachte in de zaak rond de dood van Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. Zijn persoonlijke assistent moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij gaf de fatale dosis ketamine op verzoek van Perry zelf. Eerder werden 4 andere verdachten al veroordeeld, onder meer de verkoper van de drugs. Die kreeg 15 jaar cel. Het weer. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor Amerikaanse strijdkrachten en voor het scheepvaart door de Straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de Straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. In Dordrecht is gisteravond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest Veluwe.
4: Oh, baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en voor de scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden tijdens een tv-debat met Donald Trump een beroerte kreeg. Dat vertelt de voormalig First Lady in een interview met CBS. Ze zegt dat het haar beangstigde en dat ze haar man nog nooit zo had gezien. In het debat 2 jaar geleden kwam de toen 81-jarige president Biden niet uit zijn woorden. Hij staarde met open mond en raakte de draad kwijt. Het debat leidde tot grote bezorgdheid binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Zij verloor de verkiezingen van Trump. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. De aanvallen komen op het moment dat de VS en Iran midden in onderhandelingen zitten. Iran publiceerde gisteren nog een conceptakkoord. Het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie meer, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. Defensie heeft per direct opnieuw alle oefeningen met explosieven, open vuur en pyrotechniek op militaire oefenterreinen in onze provincie stilgelegd. Aanleiding is het verhoogde natuurbrandrisico dat is opgeschaald naar fase 2. De maatregel geldt onder meer voor oefengebieden op de Veluwe. De oefeningen waren pas sinds verleden week hervat nadat ze eind april waren stopgezet vanwege meerdere natuurbranden tijdens militaire trainingen. De gemeente Harderwijk start begin juni opnieuw met het verwijderen van nesten van de eikenprocessierups. De rupsen zorgen jaarlijks voor gezondheidsklachten zoals jeuk, huidirritatie, rode ogen en benauwdheid. De nesten bevinden zich vooral in eikenbomen buiten de bebouwde kom. Aannemersbedrijf Lowhorst uit Ermelo verwijdert de nesten met speciale zuigapparatuur, waarna de rupsen worden vernietigd. Inwoners die een nest zien in een boom op gemeentegrond kunnen dat melden bij Snel Herstel. Bij nesten in particuliere tuinen adviseert de gemeente om zelf bestrijdingsmiddelen te gebruiken of natuurlijke bestrijding te stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld met mezenkastjes en bloemen. En tot slot, op de markt op het Kerkplein in Zeewolde staat op vrijdag 5 juni een speciale kraam met streekproducten uit Zeewolde en de regio. Bezoekers kunnen daar kennis maken met diverse lokaal geproduceerde voedingsmiddelen. Bij de kraam worden onder meer lokale wijn, boerenkaas, vers fruit, aardappelen, sap, eieren, saffraan en mozzarella aangeboden. Dat schrijft het dagblad De Stentor. Met de actie wordt aandacht gevraagd voor het belang van lokaal geproduceerde voeding. Tijdens de markt is er gelegenheid om de producten te proeven en in gesprek te gaan met producenten. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Volgens de VS was er een gevaar voor Amerikaanse strijdkrachten en de scheepvaart door de straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat Iran op zijn beurt een aanval heeft uitgevoerd op een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio. Details worden verder niet gegeven. Kuwait meldt dat het wordt aangevallen met raketten en drones en dat de luchtafweer is ingezet. Afgelopen zondag is in Colombia een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Voor zover bekend is er geen verdachte opgepakt. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden een beroerte kreeg in een tv-debat tegen Donald Trump 2 jaar geleden. Dat vertelt ze in een interview met CBS. Hij kwam niet meer uit zijn woorden en staarde met open mond. Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land komt de ochtendspits geleidelijk aan op gang. Op de A50 van Arnhem naar Oss, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. De vertraging is zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia zeggen dat Iran als reactie een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio heeft aangevallen, maar details worden niet gegeven. In een televisieinterview met de Amerikaanse nieuwszender CBS heeft de voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden verteld over het televisiedebat van 2 jaar geleden tussen haar man Joe Biden en Donald Trump. Ze dacht dat Joe destijds een beroerte kreeg toen hij niet meer uit zijn woorden kwam en met open mond voor zich uitstaarde. Ze had hem nog nooit zo gezien.
3: I wasn't horrified, I was frightened. Because I had never, ever seen Joe like that before.
2: Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Joe Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. In Dordrecht is gisteravond een jongen van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Een politieagent is direct in het water gedoken, maar kon de jongen niet vinden. Brandweerduikers hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Er is een traumahelikopter geland. De jongen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Gianfilippo Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. En daar was hij blij mee.
4: I feel fantastic!
2: Zo blij was hij dus. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer nog. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag, met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op donderdagochtend verloopt de ochtendspits behoorlijk druk met flink wat dagelijkse files. De langste van dit moment staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Stroe en Barneveld. Op de A12 Arnhem richting Utrecht langzaam rijden en stilstaan tussen de afrit Oosterbeek en Veenendaal. Dan de A28 van Zwolle naar Utrecht. Langzaam rijden tussen Harderwijk en Amersfoort-Vathorst. In alle gevallen is de vertraging zo'n 10 minuten. Dan de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Langzaam rijden en stilstaan over zo'n 13 kilometer. De vertraging is daar 20 minuten. En op de N50 staat in beide richtingen file van Zwolle naar Emmeloord bij Kampen. En op de N50 vanuit Emmeloord tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek. En daar ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
7: Hey, monteur in de ondergrondse infra. Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
8: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
9: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
10: Dit is Veluwe FM.
11: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia berichten over verschillende explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste Iraanse havenstad bij de straat van Hormuz. De VS en Iran blijven elkaar testen, zegt correspondent David Poort.
2: De Amerikanen die proberen iedere keer toch weer die Iraanse blokkade in de straat van Hormuz te omzeilen, te doorbreken. En dat pikt Iran niet. Die laten wel wat tankers door. Maar dat gaat allemaal met hele strikte afspraken. En als dat dus zonder die afspraken gebeurt, dan schiet Iran dus op die tankers.
1: De aanvallen gebeuren terwijl er wordt onderhandeld over een einde aan de oorlog. Iraanse media berichten gisteren over een conceptakkoord, maar het Witte Huis veegde dat meteen van tafel. Een man van 18 is gisteravond overleden nadat hij bij een zwemplas in Dordrecht onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben hem nog lange tijd gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog is overleden. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
3: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetje zijn huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet, en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
1: De auto moet wel beschikken over een omvormer die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer modellen hebben dat. Het weer nog tot besluit. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
4: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
5: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt, sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
6: Heemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
5: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
7: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
8: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
5: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
0: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Israël roept nog meer inwoners van Zuid-Libanon op om te vertrekken. Ook de stad Tyrus ligt in het gebied. Die is vannacht al aangevallen. Het Israëlische leger zegt dat het om Hezbollah-doelwitten gaat. Mensen weten niet meer waar ze heen moeten, zegt verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv.
3: Tyrus heeft al eerder al van die evacuatiebevelen gekregen. En is ook al wel eerder aangevallen, maar meer in buitenwijken vannacht. In twee aanvalsgolven ook in het centrum van de stad. En ja, je moet je voorstellen, die evacuatiebevelen. Mensen snappen echt niet waar ze dan naartoe zouden moeten. Want Beirut is al overvol. Ze zijn nog altijd heel veel mensen in Tyrus.
2: Gisteren werd bekend dat de Israëlische troepen verder Libanon zijn binnengetrokken. Bij een brand op een meisjeskostschool in Kenia zijn zeker 15 leerlingen omgekomen. De brand brak iets na middernacht lokale tijd uit in een slaapzaal, zegt de politie tegen lokale media. De brandweer en politie hebben de brand geblust en zoveel mogelijk leerlingen geëvacueerd. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het Hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar het wordt nu 23 juni. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
4: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
2: De auto moet wel een omvormer hebben die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer nieuwe modellen hebben dat. Het weer dan nog. Het wordt weer een zonnige dag en blijft overal droog. De temperatuur die loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle staat nog een lange file tussen het Harde en Zwolle-Zuid. De vertraging is daar een kwartier. Dat komt door werkzaamheden aan een brug in Zwolle. Op de A50 Arnhem richting Oss rijdt het nog langzaam tussen knooppunt Valburgen en Ravenstein. De vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Heemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
1: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplicht nascholing komen. En ook een toezichthouder die sancties kan opleggen. De Iraanse revolutionaire garde heeft een droneaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Kuwait. Het was een reactie op een Amerikaans bombardement van vannacht op de Iraanse havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. Het doelwit van die Amerikaanse aanval was een drone-lanceerinstallatie. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Iran en de VS. En beide landen zijn ook nog steeds in onderhandeling over een einde aan de oorlog. Iraanse media melden gisteren dat er een conceptakkoord is, maar het Witte Huis sprak dat toen tegen. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar dat wordt nu 23 juni. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben, leveren als er veel vraag is stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. En als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. Het weer, het wordt een zonnige dag. Het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Hemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: FM.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
3: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Israël heeft afgelopen nacht de Zuid-Libanese stad Tyrus aangevallen. Volgens Israël zijn de aanvallen nodig om Hezbollah uit te schakelen. Gisteren riep Israël inwoners van onder meer Tyrus al op om te evacueren. Maar ondanks die oproep zijn heel veel mensen gebleven in de stad. Het gebied dat evacuatiebevelen krijgt wordt steeds groter. De grens waaronder iedereen weg moet ligt nu op 40 kilometer afstand van de grens met Israël. Ander nieuws dan. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplichte nascholing komen en ook een toezichthouder. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben, leveren als er veel vraag is stroom van een auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. In Friesland is voor de tweede nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Deze keer gebeurde dat in Drachten en een nacht eerder in Burgum, nog geen 15 kilometer verderop. In beide gevallen is niet bekend of er iets is buitgemaakt. De dader of daders zijn nog niet opgepakt. Het weer, het wordt een zonnige dag en het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Hemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

www.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. Defensie heeft per direct opnieuw alle oefeningen met explosieven, open vuur en pyrotechniek op militaire oefenterreinen in onze provincie stilgelegd. Aanleiding is het verhoogde natuurbrandrisico dat is opgeschaald naar fase 2. De maatregel geldt onder meer voor oefengebieden op de Veluwe. De oefeningen waren pas sinds verleden week hervat nadat ze eind april waren stopgezet vanwege meerdere natuurbranden tijdens militaire trainingen. De gemeente Harderwijk start begin juni opnieuw met het verwijderen van nesten van de eikenprocessierups. De rupsen zorgen jaarlijks voor gezondheidsklachten zoals jeuk, huidirritatie, rode ogen en benauwdheid. De nesten bevinden zich vooral in eikenbomen buiten de bebouwde kom. Aannemersbedrijf Lowhorst uit Ermelo verwijdert de nesten met speciale zuigapparatuur, waarna de rupsen worden vernietigd. Inwoners die een nest zien in een boom op gemeentegrond kunnen dat melden bij Snel Herstel. Bij nesten in particuliere tuinen adviseert de gemeente om zelf bestrijdingsmiddelen te gebruiken of natuurlijke bestrijding te stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld met mezenkastjes en bloemen. En tot slot, op de markt op het Kerkplein in Zeewolde staat op vrijdag 5 juni een speciale kraam met streekproducten uit Zeewolde en de regio. Bezoekers kunnen daar kennis maken met diverse lokaal geproduceerde voedingsmiddelen. Bij de kraam worden onder meer lokale wijn, boerenkaas, vers fruit, aardappelen, sap, eieren, saffraan en mozzarella aangeboden. Dat schrijft het dagblad De Stentor. Met de actie wordt aandacht gevraagd voor het belang van lokaal geproduceerde voeding. Tijdens de markt is er gelegenheid om de producten te proeven en in gesprek te gaan met producenten. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: je down. Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: حلوة أفهم.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De onderwijsinspectie wil de toetsresultaten van leerlingen minder zwaar mee laten wegen in het kwaliteitsoordeel van een school. Dat zegt de inspectie na een advies van de onderwijsraad. Daarin staat dat toetsen minder leidend moeten zijn bij rapporten, diploma's of de toelating tot scholen. Nu zorgen veel toetsen nog voor veel druk bij leerlingen, maar ook bij leraren en bij schoolbesturen. Dat kan leiden tot kansenongelijkheid. De onderwijsinspectie wil onder meer het lesaanbod van scholen, de leskwaliteit en de sociale veiligheid zwaarder mee laten wegen in kwaliteitsoordelen. Opnieuw hebben afgelopen jaar meer mensen hulp gezocht voor een online gokverslaving of een verslaving aan designerdrugs. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem. Daarin is ook te zien dat de meeste mensen, 43%, hulp zoeken voor een alcoholverslaving. Libanon zegt dat bij nieuwe Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zeker 9 doden zijn gevallen. Onder meer de stad Tyrus werd bestookt. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn op Hezbollah-doelen. De Libanese regering noemt het een schending van het internationaal recht. Dermatologen trekken aan de bel over influencers die reclame maken. Ze maken zich zorgen over een online trend onder jongeren waarbij soms wel 10 of meer huidverzorgingsproducten over elkaar heen worden gebruikt. Influencers laten op TikTok en Instagram zien hoe ze dat doen. Maar volgens dermatologen zijn zoveel producten helemaal niet nodig en kunnen ze zelfs negatieve effecten hebben. De huidartsen zeggen tegen onderzoekers van het Al Reine ziekenhuis in Leiden dat ze meer patiënten met huidproblemen zien, zoals soorten eczeem, allergische reacties en acne. Het weer, een droge, zonnige dag. De temperatuur loopt uiteen tot 20 graden op de Wadden, tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A28 Amersfoort-Utrecht bij De Bilt. 5 kilometer en 15 minuten en dat komt door een bermbrand. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom allemaal. Het is de laatste AVJJ van deze prachtige maand. Dat betekent dat we in de tweede uur weer een hartstikke mooi mini-concert hebben. Daarover dus in de tweede uur wat meer. Het is echt een leuk concert. Maar tot die tijd, het hele gewone ritueel van alles. Hè? Praatje, plaatje, praatje, plaatje. Allemaal begeleid door Alexander van Bokland op al die technische dingen. En mijn naam is Jos Jongeling. Welkom bij AVJJ.

Willie Dear hoor je van de Chillers. Dit bandje lag al heel lang bij ons op de plank. Kwam maar nooit aan bod door allerlei omstandigheden en zo. Maar weet je wat, dan gooi je hem helemaal voor in de uitzending. Dan is hij in ieder geval altijd aan de beurt. En heb je net gehoord. Willie Dear van de Chillers. Bandje uit Cincinnati. Zijn al heel lang bezig. En ze zijn ooit begonnen met het naspelen van allemaal overbekende country deunen en zo. En dat hebben ze nu vertaald in dit hele mooie nummer. Willie Dear. Ben je weer helemaal op de hoogte. Even hoesten. Een man die naar mijn idee veel te weinig in de spotlight staat en veel te weinig aandacht krijgt is Sean Mullins. Ik heb al eens wat van hem gedraaid, zo hier en daar. Dit is ook een heel mooi nummer van hem. And on a Rainy Night.

Werkelijk heel mooi deze man. Ik hoop dat jullie het met me eens zijn, want ik ben toch wel van plan om in de komende tijd nog eens wat meer van hem hier door de speakers te laten schallen. Volgende is leuk, dat is een hoop onzin. Het is uit de 60e jaren en toen hadden de Beach Boys een idee, weet je wat, we gaan een soort party verzinnen. Want het is natuurlijk allemaal verzonnen, maar dit sfeertje is erg leuk. Het lijkt een heel klein beetje op wat er af en toe bij de folksessies gebeurt, waar ik wel eens nogal vaak bij betrokken ben. Gewoon een beetje een zootje, maar gewoon lekker met z'n allen ongecompliceerd muziek maken. De Beach Boys met Barbara Ann. What?

0: not bad.
1: Het laatste wat hij zei is not bad. Ik wou dat ik erbij geweest was. Hartstikke gezellig lijkt me dat. Wie weet kunnen we bij de folk sessie wel eens een keer uitproberen. Kijken wat er gebeurt. Dus als laten we het publiek meedoen. Ja, goed idee. Je weet maar nooit. Daarover later meer. Amos Lee, die gaat tot het gaatje, zou je kunnen zeggen. Bottom of the barrel.
2: Keep on living to keep from crying. I keep on dreaming to keep from dying.

0: then you flow back on top. Oh yeah, oh baby, come on.
1: Op zijn Amos Lee is hartstikke lekker zo. Bottom of the barrel. Volgende is heel wat anders. Een paar weken geleden heb ik wat van haar gedraaid. Heb ik het over Abby Gardner. En zij is in haar bandje heel bekend omdat ze zo fabuleus bouzouki speelt. Zeg bouzouki, zeg ik dat goed? Nee. Dankjewel. Ik word gecorrigeerd door de meneer van Blokland. Dobro. En dat kan ze werkelijk waanzinnig goed. En het in dit nummer heeft ze alleen maar die dobro volgens mij bij zich en van de rest niks. Hier is Down the Mountain.

virtuoos. Echt virtuoos. Hoe die meid dat doet, geweldig. Abby Gardner hoorde je op haar Dobro. Moet ik goed zeggen. We gaan even een blokje doen. Een prachtig Iers nummer, Ali Nock, over een hele mooie dame uit Petrovoid. Dit is een beetje commerciële uitvoering, maar ik vind hem wel heel grappig. Sabrina Fallon doet dat. En dan gaan we een jingle tussenin gooien. We gaan het gewoon allemaal achter elkaar plakken. En daarna krijg je The Corrs. Natuurlijk een Ierse superband samen met Ron Wood. Met een nummer van Jimi Hendrix. Klinkt allemaal heel ingewikkeld. Maar eerst hier Ali Nock.

Heerlijke uitvoering van het prachtige nummer van Jimi Hendrix natuurlijk. De chorus met nog extra grote erbij. Goed, hopelijk hebben jullie er ook van genoten. Wij hier in ieder geval wel. Lekker solootje. Heel oud nummer uit de 19e eeuw. Er zijn ongelooflijk veel uitvoeringen van. Het komt echt uit de bluegrass scene van heel lang geleden. En het is op allerlei manieren al bespeeld. Nu door de Chairs en Kitty Klein. MUZIEK

0: Progress met de banjo's en de mandolines en alles wat erbij hoort. Hoor je Kitty Klein. Bandje uit, volgens mij, Californië. Kalamazoo.
1: Zeg ik dat goed?
0: Nee, Showponies. Ik moet het niet omdraaien, Jos. Ze hebben een kreet, ga ik nog even opzoeken, want ik ben het nu alweer kwijt. Hoe ze hun muziek noemen. Zal ik, nadat het nummer voorbij is gekomen, zal ik het jullie gaan verklappen. Showponies met Kalamazoo.

Bijzonder arrangement. Mooi gedaan. Heftig. Dat doe je niet zomaar even na. En als ik het goed heb begrepen, noemen zij dit stijltje, om het zomaar eens eventjes te minimaliseren, Indie Grass All The Time Tendency Outfit of iets dergelijks. Het klinkt heel ingewikkeld, maar ook om te spelen, denk ik, klinkt het wel aardig ingewikkeld. Toch bijzonder. Kalamazoo hoorde je van de show Ponies All The Way From Los Angeles. Eentje naar het zuiden, kom je door Arizona, dan kom je bij New Mexico. En daar zijn heel veel woestijnen en daar werd nog wel eens in verdwaald door deze en gene. En om dat te voorkomen, dan staken ze allemaal van die hele grote stokken in de grond, zo diep mogelijk, dat ze maar een beetje bleven zitten. En dan kon je via die stokken je weg weer vinden. En daar gaat dit liedje over. Het wordt gezongen door Kerry Rodriguez. En dat gebied waar het gebeurde was dan de Llano Estacado.

Lekker dit hoor. Tot de laatste seconde krijg je het van mij. Lana Westercado van Carrie Rodriguez. Hey, ik hoor nog andere mooie geluiden. Ik weet niet wat het was, maakt niet uit. Wij gaan in ieder geval... Ja, dat was het. John Driscoll Hopkins. Een man die betrokken was bij de Founding Fathers van de Zac Brown Band. Hij zit in de bluegrass, hij zit in de wat steviger country-achtige dingen. En dit is zijn verhaal van Summer... Even kijken hoor. Je bent even... Oh, Lonesome was het. Ik zat iets anders te bedenken. Lonesome High. Hier is die.

John Driscoll van Hopkins, sorry, met Lonesome High. Ook dus bij de Zac Brown Band, waar hij meer in de bluegrass hoek zit. Wat hij zeer goed ook kan. Volgende is een nummer wat een muziekvriend van mij altijd zingt. En daar speelt hij ook de mondharmonica bij, speelt hij gitaar bij en hij zingt dat nummer. Omdat hij gewoon een enorme fan is van Neil Young. Mocht je dat leuk vinden, moet je zondagmiddag even naar de folksessie komen, waar ik zo meteen nog wat over vertel. Daar is hij ongetwijfeld bij en dan gaat hij ongetwijfeld ook weer dit nummer zingen. Long May You Run.

0: Into it for changes or
1: anything. Dat is een beetje doorheen te kletsen. Okay. Een beetje bijzondere uitvoering was dit, waar ik niet direct aan had gedacht. Maar goed, het was wel hetzelfde nummer die ik benoemd heb, Long May You Run. Maar dan een hele speciale uitvoering. Maar blijft natuurlijk Neil Young en die heeft mooie nummers geschreven. Goed, heel heel oud, in de 50e jaren, was een van die jongens die vroegtijdig doodging en bij die 27-jarige overledene artiesten hoorde. Hank Williams, hij stierf zijn auto. En is een senior mansion on the hill.

Oei, dit is oud, dat kon je ook horen. Maar het blijft natuurlijk legendarisch, deze meneer Hank Williams Senior met Mansion on the Hill. Goed, voor jullie agenda eventjes, heel aardig. Waar iedereen naartoe mag is bijvoorbeeld zaterdag heb je in Ermelo het grote schaapscheerdersfeest van Schapendrift. En dat is vanaf 's morgens, zeg ik uit mijn hoofd, 10:30 tot ergens 16:00 of zo. Hele dag, grote markt daar buiten bij de schaapskooi. Met heel veel leuke toestanden en leuke muziek. Want dan mag ik met mijn bandje Daily Folk de hele middag muziek maken voor jullie. Ik hoop met een zonnetje erbij. Dus kom langs, zou ik zeggen. Altijd erg leuk daar zo. En zondag natuurlijk weer, omdat het de laatste zondag van de maand is, een geweldige folksessie bij de Graaf van Gelre in Harderwijk. Markt nummer 14 vanaf 's middags 14:00. Ben je natuurlijk ook weer hartstikke welkom voor al die artiesten die daar gaan zitten spelen en heel graag publiek erbij willen hebben. Maar daar doe je het tenslotte uiteindelijk allemaal voor, zou ik zo zeggen. Eind van uur 2 ga ik dit ook nog een keer herhalen, maar dan gaan we eerst nu instrumentaal eruit met Croft number 5.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het wordt meer dan 2 keer zo duur om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Zo gaat het versturen van rouwpost vanaf juli €3,25 kosten per kaart. Voor normale brieven waarbij spoed is geboden, komt er nog eens 70 cent bovenop. De tariefverhoging heeft ermee te maken dat PostNL vanaf juli 2 dagen mag doen over het bezorgen van gewone post. Daarom moet post die binnen 1 dag bezorgd moet worden, voortaan mee met de pakketbezorgdienst. En dat is een stuk duurder, zegt PostNL. Het bedrijf maakte vandaag ook bekend dat het vorig jaar €35 miljoen verlies heeft geleden. Het stadhuis en de Centrale Bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest. Op beelden van Omroep West is te zien dat een man in een onderbroek door een arrestatieteam naar buiten wordt begeleid. Volgens de politie is de man de enige verdachte en is er geen gevaar meer. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. Het gaat bijvoorbeeld om een gouden amuletketting en een legerschild uit de Indonesische provincie Aceh. De onderzoekscommissie pleit voor een openbaar register, zodat de landen van herkomst aan de bel kunnen trekken over wat er met de voorwerpen moet gebeuren. In Uithoorn komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 250 mensen. Een leegstaand kantoorgebouw wordt omgebouwd tot AZC, dat daar 15 jaar mag blijven. Tegen de komst van het AZC werd fel geprotesteerd, maar er waren ook betogingen van voorstanders. Het weer, een zonnige dag en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcon. Zorgeloos internetten met de filters van Solcon. Ga naar solcon.nl.
3: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht, zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen, de totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
5: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
6: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
7: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcon.nl/ISA.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Bijzonder. Heel bijzonder dit. Het is wel een nummer van Cat Stevens natuurlijk. Wild World, dat we allemaal kennen uit de tijd dat hij nog heel beroemd Cat Stevens was. Maar dit is een soort alternatief uitvoeringtje. Wat bepaald niet onaardig is, maar wat wel heel verrassend is. We staan op de drempel van een mini-concert van ongeveer 30 minuten. Prachtige band. Ze zitten in de progressieve bluegrass hoek, noemen ze zich. Maar ja, er zit van alles in wat verschrikkelijk goed is. Het zijn drie mensen in principe met wat ondersteuning van een bassist en een drummetje en dat soort dingen meer. De grote man hierachter is Chris Tilly en die speelt de mandolin. De grote zangeres hier is Sarah Watkins. Met haar viool ook en haar broertje Sean Watkins met zijn gitaar. Samen zijn ze al vanaf 89 bezig met een hele kleine ondersteuning. En dat betekent dat ze hier gaan spelen in Oakland in Californië. Waar ze kennelijk nog niet zo heel vaak hebben gespeeld. Want Sean die zegt op een gegeven moment dat hij heel verbaasd is. Ga lekker luisteren naar Nickel Creek live in Oakland.
1: Yo! We have never played Oakland, ever! So sad.

over here in the East Bay.

Oh, come on, you're spoiling us, y'all!

0: This is FHJJ.
1: Zo, we hebben een mooi concert gehad, een mini-concert van niemand minder dan Nickel Creek. We gaan hier verder met een aantal dames die door het leven gingen met de naam Dixie Chicks. Nou, ik vind het nog steeds de leukste naam die ze ooit gehad hebben. Dit is Long Time Gone.

Voor mij hadden ze nog even door mogen gaan. Een van de leukste meidenbands uit dit genre. The Chicks, sorry, met Long Time Gone. We gaan naar 2012. Toen bracht de heer Knopfler bracht een prachtig album uit. En dit is de titelsong van dat hele mooie album uit 2012 van Mark Knopfler. Is Prefer Tearing, zo heet die.

Mark, die kan dat zo goed, hè? Zo'n nummer helemaal uitrekken. In schril contrast is dat tegenover het volgende nummer. Is heel kort, maar oh zo mooi. Mississippi Country Blues van niemand minder dan Mississippi John Hurt. Salty Dog.

0: Blue eyed, your blue gum, your speckled foot ape. Your doggone foot ain't got no shape. You salty dog.
1: Yeah. Okay, John. Salty dog. Hij was even zijn tekst kwijt, denk ik. Alsof hij naast je zit. Zo leuk vind ik dit. Het is wel oud natuurlijk, maar het is zoveel. Het heeft zoveel karakter om het zomaar eens even uit te drukken. Paula Cole, wie kent haar niet? Dame is een singer-songwriter natuurlijk. En ze heeft haar bekendheid ontwikkeld in samenwerking met niemand minder dan Peter Gabriel. En zij kan dat erg heel goed. In dit nummer gaat ze af en toe zelfs neigen tot wat... hoe moet ik het nou noemen? Hoe noemen ze nou dat is een beetje dat hip-hop-achtige... hoe noemen ze dat, Alexander, dat praten? Ik weet het echt van niet. Jawel, dat weet jij wel. Kom op. We komen er zo nog wel even op. In ieder geval, we have all the cowboys gone. Paula Cole.

Daar gaat Paula. Daar gaat Paula. Even mijn koptelefoon weer op het hoofdje zetten. Rustig aan, Paula. Komt goed. Veel te veel energie gooi je erin. Het is helemaal klaar. We have all the cowboys gone. Goeie vraag. Ik heb geen antwoord voor haar. Volgens mij zijn we er doorheen. Als ik me niet vergis. Er komt een heel mooi eindtunetje. Die een paar minuten duurt. En dan ga ik jullie weer uitnodigen natuurlijk om volgende week er weer bij te zijn. En vergeet niet, hè, aanstaande zaterdag bij de Schaapskooi in Ermelo. Prachtig mooie markten met allerlei heerlijkheden erbij. En heerlijke muziek van Daily Folk. En zondag natuurlijk weer bij de Graaf van Gelder in Harderwijk. Heb je de Folk Sessie natuurlijk tussen 2 en 5. Allemaal welkom. Alexander weer, ongelooflijk bedankt voor alles wat je gedaan hebt om deze uitzending tot een succes te maken. Mijn naam is Jos Jongeling en ik hoop jullie weer te treffen. Volgende keer AV. Jee. Tot dan.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het stadhuis en de Centrale Bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Een man had tegen de portier gezegd dat hij een bom bij zich had. Honderden mensen moesten naar buiten. De melder werd gearresteerd. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar die volgens de politie vaker onbegrepen gedrag vertoont. Op een foto is te zien dat een arrestatieteam hem naar buiten begeleidt met alleen een onderbroek aan. In zijn rugzak werden geen gevaarlijke spullen gevonden. Vanwege de situatie werden trams en bussen enige tijd omgeleid, maar ze rijden nu weer normaal. Temu krijgt 200 miljoen euro boete van de Europese Commissie. De Chinese webwinkel doet te weinig om te voorkomen dat mensen illegale spullen op de site kunnen kopen. Het gaat onder meer om onveilige laders en babyspeelgoed met giftige stoffen. Eerder deed Temu daar al wel onderzoek naar, maar dat was te algemeen, vindt de commissie. Dat de site geen goed risico-onderzoek doet, noemt de Europese Commissie een ernstige overtreding. Temu overweegt een stap naar de rechter. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. PostNL heeft vorig jaar 35 miljoen euro verlies geleden. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend. Ook is aangekondigd dat het meer dan 2 keer zo duur wordt om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Die post moet voortaan mee met de pakketbezorger en dat is duurder, zegt het bedrijf. Het weer, het is een zonnige dag en het blijft overal droog. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Camping in de Rimboe in Ermelo vormt op zaterdag 30 mei opnieuw het decor voor een festival in de Rimboe. Het eendaagse evenement vindt plaats van 1 tot 11 avonds en combineert live muziek met food, drinken en recreatie in een bosrijke omgeving. De organisatie presenteert een mix van opkomende artiesten en internationale acts uit onder meer het Verenigd Koninkrijk, Australië en Mexico. De provincie Gelderland is deze week gestart met onderhoudswerkzaamheden aan diverse provinciale N-wegen. Het gaat om grootschalig asfaltonderhoud dat loopt van eind mei tot en met augustus. De werkzaamheden maken deel uit van een eerder aangekondigd onderhoudsprogramma en zijn inmiddels begonnen met onder meer werkzaamheden aan de N303 bij Putten. In de komende weken volgen onder andere de N310 bij Elspeet en Doornspijk, de N309 bij het Harde en de N794 bij Epe. Later in de zomer staan ook werkzaamheden gepland aan de N301 bij Nijkerk en de N308 bij Oldebroek. En tot slot, Defensie heeft per direct opnieuw alle oefeningen met explosieven, open vuur en pyrotechniek op militaire oefenterreinen in onze provincie stilgelegd. Aanleiding is het verhoogde natuurbrandrisico dat is opgeschaald naar fase 2. De maatregel geldt onder meer voor oefengebieden op de Veluwe. De oefeningen waren pas sinds verleden week hervat nadat ze eind april waren stopgezet vanwege meerdere natuurbranden tijdens militaire trainingen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en haar laten razen. Tot ze stil is met jou bij mij, kan ik alles. Wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Veluwe FM.
1: Hemelteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen om de bonden weer aan tafel te krijgen. Tienduizenden jongeren in Oostenrijk die hun telefoon 3 weken niet gebruikten, sliepen daarna beter, hadden minder depressieve klachten en een beter psychisch welzijn. Dat blijkt uit onderzoek. 2 op de 3 deelnemers aan het onderzoek stonden daarna positief tegenover het inperken van het gebruik van sociale media voor kinderen en tieners. De site ticketveiling.nl heeft een boete gekregen van €270.000. Volgens de autoriteit Consument en Markt misleidde de site consumenten. Mensen konden er bieden op bijvoorbeeld hotelovernachtingen of een dagje weg. Maar wat de klanten niet wisten is dat ze tegen een computer opboden. En daardoor werd de prijs hoger. De toezichthouder zegt dat klanten erop moeten kunnen vertrouwen dat zoiets eerlijk verloopt. De site ticketveiling.nl bestaat inmiddels niet meer. Schaatser Merel Konijn zet haar carrière voort bij de ploeg Novus. Daar is ze vooralsnog de enige Nederlandse schaatser. Het team gaat getraind worden door Johan de Wit, die terugkeert uit Azië. Konijn veroverde dit jaar in Milaan Olympisch zilver op de 5 kilometer. Vorig jaar won ze WK brons op de 3 en de 5 kilometer. Het weer droog en zonnig. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen wordt het nog wat warmer, wel af en toe sluierbewolking en vooral in het zuiden en oosten later op de dag kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land rijdt het wat langzaam op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Wageningen en Knoopend Waterberg heb je 5 minuten vertraging. En de A50 van Arnhem naar Os, tussen Knoopend Valburg en Ravenstein, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
6: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
7: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
8: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met een nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
9: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
10: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
7: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Zwitserland heeft een man meerdere mensen aangevallen met een mes. Dat gebeurde bij een treinstation in de plaats Winterthur in het noorden van het land. 3 mensen raakten gewond, waarvan 1 ernstig. Het lijkt erop dat de dader zijn slachtoffers willekeurig koos. Ooggetuigen zeggen dat de man rondrende met het mes en Allah Akbar riep. Ongehoord Nederlands presentator Raisa Blommestein heeft in hoger beroep een lagere taakstraf gekregen. De straf is gehalveerd van 40 naar 20 uur. Het Hof oordeelt dat ze zich in 2023 beledigend heeft uitgelaten over mensen met een zwarte huidskleur. De rechters erkennen dat de uitlating werd gedaan in een maatschappelijk debat over migratie en vrijheid van meningsuiting, maar ze vinden haar uitspraken onnodig grievend. Blommestein is ook veroordeeld voor de belediging van een advocaat en voormalig Kamerlid. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen, om de bonden juist weer aan tafel te krijgen. Bultrug Timmy wordt dit weekend aan land gebracht in Denemarken. De walvis ligt nu al een tijdje in ondiep water voor de kust van het Deense eiland Anholt. 2 weken geleden spoelde Timmy daar dood aan nadat de bultrug nog met een speciale sleepboot naar de Noordzee was gebracht vanaf de Duitse kust. Daar zwom het dier zich ook al meerdere keren vast. Als Timmy aan land is gebracht in Denemarken, kunnen onderzoekers kijken waaraan het dier is gestorven. Het weer droog en zonnig. Het is 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land viel op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Wageningen en het knooppunt Waterberg heb je een kwartier vertraging. A28 Amersfoort Zwolle, tussen het Harde en Zwolle Zuid 10 minuten extra. En op de A50 van Arnhem naar Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, doe je er een kwartier langer over. De N225 van Rhenen naar Oosterbeek, tussen Wageningen en de A50 2 kilometer. Vertraging is 20 minuten. De N307 van Horen naar Kampen, tussen Enkhuizen en Lelystad, 40 minuten vertraging. En de andere kant op, 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Veluwe FM.
3: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
4: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

FM.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.
1: Beleef het moment en vergeet je verdriet.

Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op deze wegen heb je in de regio nu de meeste vertraging. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle, tussen het Harde en Zwolle-Zuid, 20 minuten vertraging. A50 Arnhem-Os bij Ravenstein, een kwartier extra. En dat geldt ook voor de N224 Veenendaal-Arnhem voor de aansluiting met de A12. De N225 Rhenen-Oosterbeek voor de aansluiting met de A50 ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Tijdens Aaltjesdag op 13 juni wordt in Harderwijk een gedetailleerde maquette van de historische palingrokerij van Dries van den Berg en Zonen onthuld. Volgens Dagblad de Stentor is de maquette gemaakt door deelnemers van DRC Harderwijk, een organisatie voor dagbesteding. Ze werkten maandenlang aan het schaalmodel van de karakteristieke rokerij in de binnenstad. De onthulling maakt deel uit van het programma van Aaltjesdag, dat die zaterdag plaatsvindt in Harderwijk. Bezoekers kunnen dan onder meer terecht voor rookdemonstraties, proeverijen, live muziek en activiteiten voor kinderen. Tijdens de raadsvergadering in Putten zijn meerdere fractievertegenwoordigers benoemd die geen zitting hebben in de gemeenteraad, maar wel partijen ondersteunen in commissievergaderingen. Ook voor hen geldt een geheimhoudingsplicht bij vertrouwelijke stukken en bijeenkomsten. Voor de SGP zijn Stefan Roosendaal, Kees Bloed en Erik Links benoemd. Namens Wij Putten gaat het om Bert Veningen, Henk Vlijm en Martine van der Haag. De VVD wordt vertegenwoordigd door Henk van den Boor, Edwin Schuiling, Anja ten Bolser-Pijvers en Ronald Kingma. Voor het CDA zijn Harold van Steeg, Jolande van der Pol-Geesink, Edward Timmer en Joyce Norbert benoemd. De ChristenUnie vaardigt Henk Wever, Thijs Notenboom en Jurian van der Vliert af. Gemeentebelangen Putten wordt vertegenwoordigd door Merel van der Koot, Rogier Lange, Erik van der Pol en Albert Zwart. GroenLinks Partij van de Arbeid benoemde Rob van Doorn, Edwin Luit en René Landzaat. En tot slot, de politie is op zoek naar de verdachten van een geval van bankhelpdeskfraude, waarbij een 80-jarige vrouw uit Ermelo slachtoffer werd van oplichting. Tijdens de fraudezaak werd onder meer €800 van haar rekening opgenomen. De politie heeft beelden van de verdachte gedeeld via opsporingsprogramma's van onder andere Omroep Gelderland. Mensen die informatie hebben over de identiteit van de verdachte, waarvan een foto te vinden is op veluwfm.nl, in de Veluwfm-app en op de Veluwfm-Facebookpagina, of die meer informatie over de zaak hebben, worden gevraagd contact op te nemen met de politie of anoniem via meldmisdaad anoniem. En tot zover het Veluwfm regio nieuws.
2: Dit is Veluwfm.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet en vinden dat dat niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Ze vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en dat betekent dat er gestaakt gaat worden. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. In Zandvoort heeft de politie vandaag extra bevoegdheden om overlast tegen te gaan op het strand en op de boulevard. Aanleiding is het onrustig verlopen weekend in de kustplaats. Vanwege het warme weer was het extreem druk. Er ontstonden opstootjes. Zo zou een beveiliger in zijn gezicht zijn gestoken met een stok van een parasol. Er werden 7 mensen opgepakt. De gemeente Zandvoort heeft daarom het strand aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Vanaf morgen wordt per dag bekeken of de maatregel nodig blijft. Reiza Blommestein, presentator van Ongehoord Nederland, is door het gerechtshof veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk. Ze stond terecht voor belediging van mensen van kleur en ook van advocaat Sidney Smeets. De straf is lager dan Blommestein eerder van de rechter had gekregen. Tennisser Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, is op Roland Garros in de tweede ronde uitgeschakeld. Tegen alle verwachting in verloor hij in 5 sets van de Argentijn Cerúndolo. Sinner stond eerst op winst, maar zakte toen ver terug, waarschijnlijk door de hitte. Het weer droog en zonnig, 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. En morgen tropisch warm, 30 tot 32 graden, met later in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem heb je voor het knooppunt Waterberg een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. En voor de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen tussen Elst en Nijmegen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. Tegen twee ouders uit Dalfsen die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het daar niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het strand, de boulevard en het station van Zandvoort zijn in elk geval tot middernacht veiligheidsrisicogebied. Bezoekers kunnen door de politie worden gefouilleerd. Met het mooie weer van afgelopen weekend was het erg druk in Zandvoort en veroorzaakte groepen jongeren overlast. Presentator Matthijs van Nieuwkerk gaat weer een televisieprogramma maken. Eind dit jaar is hij weer te zien. Samen met zangeres Shirma Rouse reist hij naar de VS om plekken te bezoeken die belangrijk zijn geweest in het leven van Aretha Franklin. Van Nieuwkerk was sinds 2022 niet meer op tv, na berichten over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Wielrenner Paul Magnier heeft opnieuw een etappe gewonnen in de Giro d'Italia. De Fransman was vandaag de beste in de sprint. Het is zijn derde etappezege. In het algemeen klassement verandert niets. Jonas Vingegaard rijdt in de roze leiderstrui. En het weer, droog en zonnig en 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen wordt het tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later is in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen rijdt het nog langzaam tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. Je doet er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dit is Raadstaal, een politiek programma met Anneke Immink en Henk Eisenga.
5: Ja, luisteraars, van harte welkom bij Raadstaal, donderdagavond 7 uur. En tot 8 uur zijn we bij u en met politiek nieuws. En we hebben vanavond twee gasten. Een gast die zit al tegenover mij, dat is Wilco Bos van PRO.
6: Goedenavond.
5: GroenLinks.
6: En PvdA.
5: En PvdA. En de tweede gast, dat is scheidend voorzitter... dat is Wim Cederel.
7: Niet scheidend voorzitter, scheidend directeur.
5: Hij is directeur.
7: Ja, ja, geen voorzitter.
5: Hij is geen voorzitter. Nee. Oh nee, hij is toch wel voorzitter van het bestuur?
7: Nee, directeur.
5: Hij is directeur.
7: Ja, ja, denk erom. Ja.
8: Gewoon de drijvende kracht achter het ontstaan en het voortbestaan van Endura.
5: Ja. En daar gaan we om 19:30 mee praten. Maar ik zei al...
7: Zouden we dan wel klaar zijn met Wilco?
8: Ach, ik ben meestal kort van stof, toch, Henk?
5: Ja, maar...
7: daar zouden we al over kunnen discussiëren.
5: Maar Wilco moet om 19:30 naar de commissievergadering.
8: Ik zit niet in deze commissie, Anneke.
5: Automatisch.
8: Ik kom speciaal voor jullie naar het stadhuis.
5: Ja, dus hoef je niet naar de commissie?
8: Nee.
7: Daar heeft hij zijn medewerkers voor. Ze hebben een grote fractie tegenwoordig.
5: Oh, dat maakt het... Ja, maar met 4 mensen.
8: Delegeren.
5: Ja.
7: Ja, dat is goed.
5: Maar hoe is het in deze... tijd van formeren een nieuwe coalitie?
6: Nee, voor ons niet zo heel druk. Ze zijn bezig met onderhandelingen over rechts.
5: Ja.
7: Centrumrechts.
6: Nou, met gemeentebelangen en VVD erbij zou ik het wel rechts willen noemen.
5: Ja.
6: Twee keer centrum, twee keer rechts.
5: Nou, ja. Twee keer centrum, ja.
6: Dus in ieder geval alle oppositie zit straks op links in ieder geval.
7: Ja.
5: Maar je had natuurlijk graag ook aan willen schuiven, of niet?
6: Ja en nee. Op het moment met deze verkiezingsuitslag was het logisch dat de formatie begint met onderhandelingen met gemeentebelang. En wij en gemeentebelang zijn dusdanig ver bij elkaar vandaan dat wij dan niet een logische plek aan tafel hebben. En dat hebben we zelf ook tegen de verkenner gezegd, tegen de heer Renkema. Dat wij dan niet de meest logisch zijn om aan te schuiven. Dus dat wij in deze fase niet aan tafel zijn, vinden we Volkomen logisch.
5: Ja. Maar als buitenstaande denk ik, want het duurt wel allemaal heel lang, of niet?
8: Ja, dat klopt. En dat komt gewoon, er is laat begonnen met het aanstellen van een informateur. Toen duurde het een tijd voor de gesprekken op gang kwamen. Toen was er ook nog weer wat tijd nodig om daar wat chocola van te maken. Ik heb het idee dat er inmiddels wel wat snelheid in zit. Maar we zijn inderdaad niet de snelste gemeente, dat klopt.
7: Maar nou heb ik begrepen dat toen de informateur zijn verslag uitbracht, waarbij dus uit de vier partijen uitkwamen om verder te praten, dat er toch wel wat kritiek in de raad was op de informateur.
6: Ja, dat klopt. Die heeft echt heel duidelijk in één richting gezocht. Ook niet alle partijen die daar die in het advies zaten, waren even blij met de totstandkoming van het advies. En wat ook de kritiek was, was dat meerdere partijen eigenlijk hetzelfde hadden aangegeven. Dit is niet onze plek aan tafel. Maar er zijn geen harde blokkades. En een van de partijen is vervolgens wel aan tafel gevraagd, zonder dat duidelijk gemaakt is wat het onderscheid was. En daarnaast is het tweede gedeelte van de gesprekken is geen verslaglegging van geweest. Dus Okay. Het is eigenlijk niet herleidbaar voor de rest in de raad hoe dat nou precies gelopen is.
7: Nee, want partijen als bijvoorbeeld Harderwijk Anders en D66, nou, die zitten ook een beetje in het centrum, denk ik. Die zijn niet gevraagd.
8: Wisselend, ja.
7: Wisselend, maar goed.
6: Nou, dat is ook niet helemaal waar. Harderwijk Anders heeft een aantal gesprekken wel gevoerd. Dat valt ook terug te lezen in het verslag van de Verkenner. Alleen die zitten niet in het eerste advies, wel in het tweede advies, omdat daar de afstand als groter werd gezien.
7: Ja, maar goed, dat heeft ook te maken met de gesprekken en met welke onderwerpen natuurlijk belangrijk zijn. Hè?
6: Correct.
7: Want ik bedoel, we praten natuurlijk wel over centrum rechts, centrum links. Dat is voor deel zo. Maar lokale zaken spelen natuurlijk ook een grote rol.
6: Natuurlijk,
7: dus,
6: ja.
7: Parkeren bijvoorbeeld is natuurlijk zo'n zaak die, ja, of dat links rechts is, dat weet ik niet. Maar een aantal partijen zijn er varikant tegen om parkeren terug te brengen naar 2 uur gratis. De eerste 2 uur gratis. Een aantal andere partijen die zitten er wel bij. Nou, dat is op dit moment zitten er 2 partijen.
6: Overigens zie je daar ook een rechts-links scheiding in de raad, hoor. Dus het is niet per se links of...
7: Nee, dat bedoel ik.
6: Dus je ziet wel dat de kloof ongeveer op dezelfde plekken loopt door de gemeenteraad heen. Maar het is niet heel erg. En we zien wel of ze eruit gaan komen. Binnenkort verwachten we dat er een aangekondigd wordt door de onderhandelende partijen dat ze een coalitieakkoord zullen gaan presenteren. En hoe lang dat duurt, ja, dat zul je aan de vier partijen moeten vragen die aan tafel zijn.
5: Maar je verwacht wel dat deze vier eruit komen?
8: Ja, dat verwacht ik wel. Ja? Wat ik ervan terughoor, we praten natuurlijk ook met andere partijen, is wel dat de gesprekken constructief verlopen. Natuurlijk dat er ook wel inhoudelijke verschillen zijn, maar dat ze er wel op gericht zijn om eruit te komen.
5: Dat wel.
6: Dat er ook deze week veel gesprekken plaatsvinden. Dus verwachten wel dat er echt voortgang in zit.
5: Maar er moet veel water bij de wijn gedaan worden.
7: Ja, maar door alle partijen, dat weet ik niet. Dat zullen we pas even zien
6: Precies.
7: Als het akkoord er ligt.
6: Ja. Wij wachten gewoon af. Wij kunnen daar op dit moment helemaal niks over zeggen, want we weten gewoon niet wat de uitkomst gaat zijn.
5: Maar de oppositie is toch ook wel een leuke rol, of niet?
6: Oh ja, nou, ik heb er natuurlijk de afgelopen jaren ook in de oppositie gezeten. Ja. Het voordeel daarvan natuurlijk is wel dat je geen loyaliteit hebt. Dus je bent echt vrij om te spreken wat dat betreft. En als je vindt dat dingen wringen in het stadhuis, hoef je niet na te denken, oh god, dat kan iemand van mijn coalitiegenoten raken. Of, maar dat is mijn eigen wethouder die erover gaat. Dus je kunt wel ook makkelijker, je voelt je minder geremd om door te vragen als dingen wringen. Om echt dingen aan de kaak te stellen.
5: Ja, het roer zitten is natuurlijk het mooiste.
6: Maar goed, natuurlijk. Je bereikt altijd meer op het moment dat je erbij zit.
7: Ik zit even een beetje hard op te denken. Volgende week is de commissie Mens en Maatschappij. Over 2 weken is de gemeenteraadsvergadering. Zouden we dan een coalitieakkoord krijgen met wethouderskeukenverkiezing?
6: Dat laatste denk ik nog niet. Dat is vlot. Nou ja, niet meer vlot.
7: Maar goed,
6: dat eerste zou zomaar eens kunnen.
5: Ja?
7: Ja.
5: Dus, want voor de zomervakantie willen we een nieuwe college toch zitten.
6: Nou ja, dat zou je wel denken.
7: ik denk ook het oude college graag voor de zomervakantie wel weten waar ze toe zijn.
5: Tuurlijk.
7: En al dan niet doorgaan.
6: Ja, want een deel zal toch op zoek moeten naar een nieuwe baan bijvoorbeeld.
5: Ja, dus, ook dat.
6: Ja.
7: Nee, maar goed. Ik heb ook begrepen dat vorige week zaterdag hebben ze intensief met elkaar gesproken. En deze week zijn er een paar extra gesprekken geweest. Dus kijk, op zichzelf.
5: En nog steeds onder leiding van Renke maar.
7: Onder leiding, dat is nog steeds de informateur. Ja.
6: Ja, dus, het werd eerst benoemd inderdaad als een tussenfase, maar volgens mij is het geen tussenfase geweest, maar is dit gewoon de tweede ronde.
7: Ja, tweede ronde. En, ja, of
6: ze zijn ook niet teruggekomen van, joh, deze tussenfase is geslaagd of niet. En we gaan, nee, op dit moment zijn de luiken gewoon gesloten en dat is ook helemaal niet raar bij coalitieonderhandelingen en proberen ze gewoon met z'n vieren.
5: En als Renkema maar klaar is, dan komt Mark de Lange waarschijnlijk als formateur.
6: Ja, natuurlijk. Ja. Dat is toch goed, de fractievoorzitter dat van de grootste partij?
7: Maar dat is natuurlijk op zichzelf één pot nat. Want die was goed is, spreken ze natuurlijk met elkaar nu al af wie de wethouders worden.
6: Ja.
7: Wie welke wethouders leveren. En dan weten we ook wie het zijn.
5: En ook het aantal.
7: Kijk, ik bedoel, bij ministers in de Tweede Kamer is het anders. Omdat je zegt, die partij heeft 3 of 4 of 5 of 6. En dan gaan ze mensen erbij zoeken.
5: Ja.
7: Maar we weten nu wie die wethouders kan laten zijn.
5: Dat is natuurlijk een kleiner aantal, 4 of 5.
7: Ik heb wel een beetje begrepen dat het ook wel enige discussie is om weer naar toch 5 wethouders te leveren.
6: Klopt. En aan de andere kant zou dat ook niet raar zijn op het moment dat één partij 2 keer zo groot is als de andere partij daarin. Is het ook raar als dat niet weerspiegeld wordt in het college, toch?
7: Ja, maar goed, je moet...
6: Ik zit er niet zo mee. Ik vind het sowieso raar dat het vorige college die bezuiniging heeft ingeboekt van een wethouder minder.
7: Precies.
6: Van gezegd van, nou, dat kunnen wij zelf inleveren zonder het dan zelf in te leveren. Ja. Daarmee zeg je eigenlijk, ja, we boeken hem wel in, over ons graf heen regeren. Ja. Maar voor onszelf vinden we dat die 5e wethouder heel hard nodig is. Ja, ik vond het toen al een cosmetische bezuiniging.
5: Door die bezuinigingen willen ze zelf...
6: Ja, maar we hebben toen al gezegd, toen de bezuinigingen kwamen, op het moment dat je nou meent dat dit kan, dan stopt er iemand. Maar op het moment dat je dat niet doet, dan ben je eigenlijk voor de buren een bezuiniging aan het inboeken. Maar
5: hoe heet het dat dan weer? Een refreinjaar of zo?
6: Ja.
7: Wij hebben natuurlijk meteen gezegd van, ja, die kan mooi aardig zijn, en dat is het college die doet, maar als er toch maar niet besprekingen zijn, daar worden er echt knopen doorgehakt.
6: Exact.
7: Ja. Dus het is ook wel logisch wat Wilco zegt, dat de grootste partij die 2 keer zo groot is als de andere, dat die 2 wethouders levert of iets voor die. Dus we gaan het wel zien.
6: 9-5-4-3, dus ja. Dat moet je toch ergens in weerspiegelen dan toch?
7: Ja, dat denk ik ook hoor. Ja. Nou ja, of je moet het op inhoud weerspiegelen natuurlijk.
6: Dat kan ook, wacht af.
5: Dat zou wel kunnen.
7: Oké, nou ja, dan hebben we jou niet veel te vragen. Je staat aan de kant, je kijkt ernaar.
6: Ja hoor, en ondertussen doe ik gewoon weer de orde van de dag. Met vragen, met moties, met...
5: Ben je blij met de ontwikkeling van de oude Biep, hoe dat afgehandeld is?
6: Dat vind ik lastig nog even om wat te zeggen, want er is wel een persbericht de deur uit gedaan. En de onderliggende stukken die moeten nog naar de raad toe komen. Dus hoe die vaststellingsovereenkomst er exact uitziet, dat weten we dus als raad nog niet. Wat we weten is dat de huurprijzen tot een bepaald afsprakenniveau zijn teruggebracht.
5: Ja.
6: Maar wat het afsprakenniveau precies is, weten we niet. Wat we wel weten is dat het niet met terugwerkende kracht is. Dus iedereen die jarenlang te veel betaald heeft, die heeft pech. Op het moment dat we... Kijk, waar we blij mee zijn in ieder geval, wat hier wel duidelijk in naar voren komt en wat er al naar buiten is gekomen, is dat er voortaan een helder aanspreekpunt is. Dat er maatregelen zijn voor als ze zich niet aan afspraken houden, dat het beheer gewoon transparant en zichtbaar wordt. Dus er zijn echt wel een aantal verbeteringen.
7: Dat de gemeente meekijkt bij nieuwe huurders.
6: Ja, precies. Er zijn echt wel een aantal verbeteringen waardoor de gemeente veel meer grip krijgt op het pand. Dus de gang naar de rechter, die heeft echt wel zin gehad. Hoe het resultaat precies geweest is, dat kunnen we pas later echt goed beoordelen. Ik had gehoopt dat ik het al gehad zou hebben. Ik heb er ook een aantal keer om gevraagd. Maar het zit nu nog in de lijn en het kan elk moment naar de raad toe komen.
7: Ik las in de gauwigheid ook dat de tussenfase tussen de eigenaar en de huurder, zeg maar degene die de verhuur regelde, dat die, verdwijnen.
6: Dat
7: er toch een club is die misschien wel erg hoog in de boom kan zitten. Ik weet financieel, maar...
6: Die verantwoordelijkheid ligt wat ons betreft nooit bij de tussenpartij, maar altijd bij de eigenaar. Want die is gehouden aan het contract en die hield zich niet aan het contract.
7: Ja.
6: En nou, ik vind nog steeds dat wij terecht hebben gezegd dat dat niet kon. Ze hebben nou eenmaal een pand onder bepaalde voorwaarden gekocht. En blijkbaar zijn ze daar inmiddels zelf ook achter. Want anders ga je niet op deze manier onderhandelen om te komen tot deze afspraken. En ja, tegelijkertijd zijn ze er wel een paar jaar mee weggekomen en hebben ze de hoofdprijs gekregen.
7: Het is wel heel jammer dat je natuurlijk moet dreigen of de rechter aan te pas moet komen op het moment dat ze pas in beweging komen. En dat geeft nou niet veel vertrouwen in de partij.
6: Het is wel leerzaam overigens voor de gemeente. Want je weet nu wel veel beter wat je op dit soort... trajecten moet borgen vooraf om dit soort dingen te voorkomen. Dus het is een duur leertraject geweest, maar het is wel ook een goed leertraject geweest voor de gemeente. Hoe zorg je er nou voor dat de projecten waar je eisen aan stelt, dat die eisen ook goed geborgd zijn in een appartementencomplex of in een gebiedsontwikkeling?
7: Lastige vraag naar jou. Jullie hebben er nog een flink gezeten. Als jullie dat niet gedaan hebben, was het dan wat anders gebeurd?
6: Nee.
7: Dat denk ik ook niet. Hè?
6: Nee, dat denk ik ook niet. Dus nee. Ik denk, dit zijn wel dingen waar je als raadslid dus daadwerkelijk een verschil kunt maken.
5: Ja. Absoluut.
6: En dat denk ik oprecht, want dit heeft echt flink wat tijd gekost. En we hebben dus ook echt het college actief op moeten roepen van stap naar de rechter. Sleep deze man ervoor. Er gaan die dingen mis. Dit mag gewoon niet. Ja. Je bent gewoon geen knip voor de neus waard op het moment dat je als gemeente de afspraken die je maakt er niet voor zorgt dat ze nageleefd zijn. Nee. Maar ik heb er een hard hoofd in dat het eigen beweging gedaan
7: nee,
6: zijn.
7: Nee, precies.
6: Inderdaad.
7: Dat is ook zo.
6: Maar
7: dus.
6: Even los van toen de traject eenmaal ingezet was, dan even geen kwaad woord. Toen heeft ook het college heeft gewoon gezegd, oké, we gaan het nu ook gewoon. Even, we moeten alle goede stappen nemen, want je wilt ook niet nat gaan als gemeente. Maar Edwin Enklaar heeft ook echt toen vanaf dat moment doelgericht toegewerkt naar een goede rechtsgang hierin.
5: Ja.
6: Dus maar, daar ga ik het college dat ook niet in verwijten.
5: Maar de huurders, die hebben toch veel meer geld betaald de afgelopen jaren.
6: Klopt.
5: En,
6: dat is schandalig.
5: Niet gecompenseerd.
6: Voor zover ik weet niet, maar zoals ik al zeg, die vaststellingsovereenkomst is nog niet aan de raad toegezonden.
5: Precies.
6: Maar het zou mij verbazen als dat erin staat.
5: Ja. Dat moeten we dan nog even afwachten.
7: In ieder geval begreep ik dat GroenLinks, Partij voor de Arbeid, pro. GroenLinks zit er ook tegenover, ex-GroenLinks zit ook tegenover ons. We moeten heel voorzichtig zijn.
6: Dat is ook gewoon pro, hoor.
7: Ja, pro. Dus onze pro-mensen, die gaan er hier goed naar kijken of ze anti kunnen zijn. Of pro.
6: Ja, wij zijn sowieso, heb je denk ik de afgelopen 8 jaar ook wel gezien. Zowel GroenLinks als Partij van de Arbeid en nu ook pro hebben altijd een constructieve houding gehad in de raad. En we zullen voorstellen altijd op inhoud beoordelen. Maar nu we voor het eerst in tijden geen middencollege hebben, maar gewoon echt de rechter gedeelte van de raad alleen het college vormt, verwacht ik wel dat de verschillen tussen coalitie en oppositie groter zullen zijn dan in de afgelopen jaren, toen de oppositie meer verdeeld over het spectrum zat.
5: Dat denk ik ook.
6: Dat is gewoon heel simpel. Ja. De inhoudelijke afstand zal gewoon groter zijn. Maar dat betekent niet dat wij ineens overal tegen zullen zijn om maar tegen te zijn. We zullen nog steeds, net zoals jullie van ons gewend zijn, kritisch en constructief zijn.
5: Ja. En hoe kijk je nu tegen de AZC aan? Wat er nu allemaal moet gebeuren daar? Dat is
6: we hebben er vorige week toch maar, ik denk, we waren de enige overigens, die van de politieke partijen die ons erover heeft uitgesproken. Tot nu toe. Ik heb op de websites of op de socials van de andere partijen helemaal niks gezien. Dat vind ik toch raar, want het is een heel groot onderwerp. Voor ons gaat uiteindelijk wint de menselijkheid. Hè? En waar wij ons de afgelopen maanden ongelooflijk aan gestoord hebben.
5: Ja.
6: Eerst dat toen het stuk liep bij de Siepel, dat de burgemeester zei, nou, we nemen nu pas op de plaatsen. Wij hoeven even niet nu eerst andere gemeenten. Dan denk ik, dat is niet wat wij als raad als uitgangspunt hebben meegegeven destijds. Wij hebben gezegd, ook na sluiting op Kranenburg blijven wij een gastvrije stad. Het moet niet alleen vanwege de spreidingswet. Maar wij vinden ook dat wij moreel verplicht zijn om ons eerlijke aandeel daarin te vervullen. Dus daar waren we al niet zo blij mee. En daarna toen bleek dat het de vraag was of het zou gaan sluiten. Op 1 juni was de eerste lijn, oh, maar ten koste van alles dicht en hard handhaven en dat. Dan denken we, nu wordt hoe belangrijk ook afspraak is. Nu ging de taal zo ver dat 800 mensen neergezet werden als het probleem. Mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld, hier een veilig heenkomen hebben neergezocht. Die zijn het slachtoffer van bestuurlijk onvermogen en worden en passant met dergelijk taalgebruik neergezet als het probleem. En dat vinden wij ontzettend storend.
5: Maar onvermogen vanuit Den Haag.
6: Onvermogen vanuit Den Haag, maar op het moment dat je je gaat bezigen in dergelijke taal, is het ook onvermogen vanuit de gemeente.
5: Ja.
6: En we waren wat dat betreft heel blij met het statement van Jeroen Joon in de vorige raadsvergadering, waar heel duidelijk toch de kentering zichtbaar was van oké, nu is het wel, dit is de situatie. We hebben goed over nagedacht en we gaan er nu realistisch en menselijk mee om, want hier zitten mensen. En die hebben dit gewoon nodig en die gaan we niet op straat zetten. En toen hadden we zoiets van, ja, kijk, dit is wel een toon waar we ons in kunnen vinden. Dus dan gaan wij dit ook op die manier vanuit onze kanalen naar buiten brengen. Ja. Zo kijken wij er tegenaan. En ga gewoon ondertussen hard op zoek naar wat nu over een jaar. Want dan hebben wij nog steeds die plicht en die opgave. En een jaar extra kunnen we hier echt wel faciliteren. We hebben de structuur hier, het zit op een logische plek. We hebben de vrijwilligers eromheen, dit jaar redden we wel.
7: Ja, maar ja, die vrijwilligers, wie zijn dag van tevoren, waren die allemaal bijna weg. En toen kwam de laatste moment, kwamen ze weer terug. Ja,
8: wil je ja er wordt wel wat geven. Opgeschaald, maar...
5: Nee, dat is heb jij zo, je ja. weer les gegeven van de week?
7: Deze week hebben wij vakantie genomen. Wij gaan diep nadenken of we nog terugkomen. Ik denk het wel.
5: Ja.
7: Maar hoe en wie wat, moeten we nog even naar kijken, ja.
5: Want Nederlandse les is natuurlijk van cruciaal belang voor deze mensen.
6: Ja, het allerbelangrijkste. Op het moment dat je mee wilt doen in de samenleving, is het spreken van de taal. En daarom bijvoorbeeld... Ik heb altijd veel respect voor iemand als Maarten van Panhuis gehad. Die heel druk bezig was om mensen die in AZC zaten aan het werk te helpen. Tegen alle wetgeving en ook zijn eigen partij in.
5: En
6: die heeft er ontzettend veel in betekend. Het is hem ook gelukt. Want ja, ook op dat moment werkt integratie veel beter. Op het moment dat je een baan hebt, mee kunt doen in de samenleving. De taal gaat spreken. Dat is fantastisch.
5: Ja.
7: Nou, vanavond heb je nog een bijzondere vergadering. Of niet jij begrijp ik, maar jouw partij. 800 jaar Harderwijk.
6: Ja, ga er maar aan staan.
7: Wil de Partij van de Arbeid daar wel wat geld in stoppen? Pro-moed. Ja, hij moet er zo moeilijk.
6: Ik vraag maar.
7: Wil Pro daar nog wel wat geld in stoppen?
8: Ja, wat wij

0: Stentor probeert wel eens wat. Hè? Die heeft dus netjes in de krant iets gezet. Van nou,
1: ze doen het
0: lezer,
1: wel eens,
0: wat vindt u er nou van? Moet haar eigenlijk geld in stoppen en dergelijke.
1: Ja, en als je een kop boven zet van vindt u het ook weggegooid geld? Ja, dan kun je ook de reacties een beetje uittekenen.
0: Nou precies.
1: Nee, het is ook een beetje, dit soort dingen is wel heel erg goed in het aanvliegen natuurlijk. En die context is ontzettend belangrijk. En van ons is het wel belangrijk dat op het moment dat je bijvoorbeeld het historische karakter van je stad wil benadrukken. Ja, dat je dat ook op die manier doet. En niet met een soort van Disneyficatie of wat dan ook. Maar maak gewoon... We hebben een ongelooflijk mooie stad. Er is echt wel een goede reden om in het zonnetje te zetten. En zo'n eeuwfeest is ook wel reden om daar een extra feestje van te maken.
2: Henk, wij hebben nog 750 jaar meegemaakt. Dat was ook een groot feest.
0: Ja, groot feest.
1: Ja, dat was van voor mijn geboorte, Anneke.
2: Dat denk ik wel. Daarom vertel ik het nu even. Met koningin Beatrix en Klaus.
0: Ja, en de gehele gemeenteraad in oude kledij en dergelijke.
2: Ach, man, geweldig. Ik weet het nog.
0: Vergaderen op de markt. He, buiten, dat was achter waren ze nog tijden.
2: Ik heb er toen heel veel foto's nog gemaakt.
0: Ja. Dat is, klopt. Wilco, bedankt voor jouw bijdrage. Wij gaan met jou afwachten wat de coalitiebesprekingen uit de hooghoed komen, welke eruit komen.
1: En, zeker.
0: We zullen ongetwijfeld nog een keer spreken bij alle goede ideeën die de coalitie naar voren brengt, hoe jullie en anderen daarnaar te kijken natuurlijk. Succes met jullie fractie, met jullie afwachten. En wie weet.
1: We merken het vanzelf. Fijne uitzending precies. Ook zo met Wim.
2: Maar het is natuurlijk best wel een spannende periode, of niet?
1: Ja, natuurlijk. Maar ik slaap er geen minuut minder om, hoor.
2: Nee, dat verwacht ik ook niet van jou.
0: Precies, die doen we, want de hele week gaat gewoon door.
1: Precies.
2: Fijn dat je bij ons was. En
1: fijne
2: nog een hele fijne avond. Ja, jij ook.
0: Stand by me, Mink de Ville.

0: met politiek en gemeentelijk nieuws van vandaag. Ja, we beginnen met coalitievorming, maar u hebt het al gehoord in ons gesprek. Daar is nog niet zoveel over bekend. Gemeentebelang, VVD, ChristenUnie en CDA praten met elkaar over een coalitie. En met name afgelopen zaterdag is er veel gepraat en ja, het zit een beetje tempo in op dit moment. Maar wanneer en wie en wat, dat is ook voor ons nog bekend. Evenals andere vakantieparken werd het park Ceintuurbaan, aan de Ceintuurbaan zogezegd, een permanente woonlocatie. Maar daarvoor moest wel een geluidswal gemaakt worden door de bewoners daar. Die staat er al een aantal jaren, maar de gemeente constateert nu dat die niet gebouwd is op de goede ondergrond. Ach. En de Vereniging van Eigenaren moet nu een nieuwe bouwen of bewijzen dat de huidige ondergrond voldoende is. Ja, ik vind het wel een beetje heel erg.
1: Na
0: 5 jaar of wat dan ook. En tevens moet er op korte termijn een brandveiligheidsplan komen. En daar is de VVE, Vereniging van Eigenaren, het mee eens. Dus,
1: maar die zijn er zelf verantwoordelijk voor, die VVE.
0: Ja. Het zijn natuurlijk VVE, dat geldt voor soms een gebouw met 6 of 8 appartementen. Maar ook voor dat hele verhaal.
1: Ja.
0: Het zijn dus niet allemaal losse woningen. Het is een vereniging van, wel gekocht en dergelijke, maar... Vorige week diende Harderwijk Anders in de raadsvergadering een motie in om het parkeerbeleid nu al vast te leggen. Dit omdat 2 partijen in de huidige coalitieonderhandelingen, VVD en Gemeentebelang, de 2 uur vrij parkeren terug willen hebben. Hoewel een meerderheid van de raad niet wil tornen aan de huidige parkeertarieven, dus geen 2 uur gratis parkeren, werd de motie toch verworpen. Want de onderhandelende partijen willen hun handen vrij houden bij de onderhandelingen. En dat lijkt mij ook logisch.
1: Logisch, hè?
0: Ja. Als je van tevoren... Ja, het is natuurlijk een slimme manoeuvre van Harderwijk Anders. Maar je wist natuurlijk dat mensen die aan het gesprek waren, kunnen daar niet voor zijn. Hoewel ze misschien wel...
1: Zouden het
0: is een onderhandspunt.
1: Ja.
0: Nou, we hebben het ook al over gehad. De gemeente heeft een overeenkomst gesloten met de eigenaar van de woningen op de plaats van de oude Biep. De eigenaar Stichting Andiamo draagt zorg voor een nieuwe, transparante beheer- en verhuuropzet. Bij elke nieuwe huurder wordt de gemeente geïnformeerd. Nou ja, het is dus
1: een
0: goed punt. Maar gezien de opmerkingen Wilco Mazier, het precieze verhaal hebben ze nog niet gezien. Dus we wachten af.
1: Ja.
0: Maar goed. De gemeente staat volgende week weer met de bestrijding van de eikenprocessierups tegenwoordig. Dat is een paar jaar geleden hot item. Hè? Bij aanraking kan dat leiden tot flinke overlast. En die aanraking die kan wel gebeuren omdat je onder de boom door fietst of loopt.
1: Ja.
0: Omdat die haartjes van die rupsen alle kanten opwaaien. En op het moment dat ze op je huid komen, verschrikkelijk beginnen te jeuken. Ze zitten vooral in, eikenbomen in het buitengebied. Als u een nest ziet of... als u dat ervaart, kunt u dat melden aan de gemeente bij snel herstel.
1: Hoe ziet er zo'n nest uit, zo'n pluis en gedoe?
0: Ja, je moet op een gegeven moment, als je ergens onderdoor gaat, je moet flink jeuken. Dan daar zal wat zitten. Het weetje van de week uit de Stentor. Harderwijk telt 650 huizen die meer dan 1 miljoen waard zijn. Dat is dat gaat natuurlijk per jaar omhoog. Daar zitten onze huizen niet onder, Anneke. Nee. Dat kan ik in ieder geval wel zeggen.
1: Met zekerheid kunnen we dat vaststellen.
0: Dat is ongeveer 5% van de woningen. Dat is wel minder dan bij vergelijkbare gemeentes en minder dan het landelijke gemiddelde. Ik heb dat even bekeken, want het is echt interessant als je dat soort ziet. Je gaat overal, op elke gemeente kun je klikken. En Laren en Bloemendaal zitten rond de 50%.
1: 50,
0: dus die hebben dan de helft van de woningen is 1 miljoen waard. Nou ja, goed, dat zijn Laren en Bloemendaal natuurlijk dood niet de eerste, de beste gemeentes. Hè.
1: Nee.
0: Het zijn de gemeenten waar de jetset van Nederland zich bevindt.
1: Maar dan heb je nog wel meer gemeenten.
0: Ja.
1: Aardenhout en noem maar op.
0: Erbelo en Putten zitten ook een stukje hoger dan Harderwijk. Maar niet veel, hoor, maar of 15% of 20%.
1: Ja.
0: Maar ja, in het buitengebied heb je bijvoorbeeld veel oude boerderijen die natuurlijk al op stuk voor stuk veel waard zijn. Zoals we vorige week al berichten, gaat Harderwijk ruim 4 miljoen uitgeven voor het 800-jarig bestaan. Veel geld of niet? Stentor vraagt de lezers of zij dat wel of niet vinden. Nou, dat is wel aardig, maar ja, een referendum, het is maar hoe je de vraag stelt.
1: Ja.
0: Oh ja, vanaf 1 juni, dat is voor onze automobilisten, vanaf maandag is de Leuvenseweg richting Apeldoorn 2 maanden lang afgesloten.
1: Hoe kan dat nu in de zomermaanden?
0: Ja, Anneke, ik heb geen contact met Rijkswaterstaat. Dus je moet omrijden via Ermelo.
1: Het is
0: van Harderwijk tot de rotonde, afslag Ermelo, kilometer 5.
1: Oh ja.
0: ja, onderhand moet gebeuren natuurlijk. In de winter kun je weer zeggen dit of dat. Dus, nou ja, het zij
1: ja,
0: zo.
1: Het zij zo.
0: Schriftelijke vragen. Ja, de beide keren vragen denk ik naar de bekende weg. En alleen maar om de partij een beetje in de picture te brengen. Maar de wijk anders heeft ook de Veluwepoort. Dat is het parkeerterrein en bij de Boekhorstlaan. Net over de viaduct richting Apeldoorn. Bij die grote houten brug. Daar heb je een groot parkeerterrein.
1: Ja, ja.
0: En een beetje leuke dingen voor mensen. En ja, ze moeten vinden dat Harderwijk er veel meer bekend moet maken. Nou ja, schriftelijke vragen. Het zij zo. En D66 heeft een heel verhaal over veiligheid gemaakt. Waar iedereen het hartstikke mee eens is. En waar de gemeente, het college ook mee eens is. Maar ja,
1: ach, wat
0: ja,
1: is de vraag dan?
0: Nou, de vraag is, ze hebben gewoon gesteld van. Kijk, veiligheid is een belangrijk punt. Er zijn meer doden in het fietsverkeer gevallen. Dus hoe zit het met de veiligheid in Harderwijk? Ja. Dat is eigenlijk een beetje het punt. Nou, dat is natuurlijk regelmatig langsgekomen. Vanavond is de commissie Stad en Omgeving. Agendapunt Vergroening Lorentstraat. Dus meer bomen, meer struiken, denk ik. Strategisch kader Harderwijk 800 jaar. Hè, dus voor 5 jaar. En de grondexploitaties, dat wil zeggen de gronden die de gemeente Harderwijk aankoopt, beheert. Wat zijn de prijzen en wat gaan we daarmee doen?
1: Maar er zijn wel plekken die al bekend zijn.
0: Jawel, zijn meestal. Ja. Maar goed, het aantal de hoeveelheid grond in Harderwijk is natuurlijk niet zo groot meer. Want het industrieterrein Lorentz Oost is ook bijna vol. Als je dan eens in de buurt kent, moet je kijken wat voor enorme
1: ja,
0: blokkendozen komen te staan.
1: Ja, dus, ja.
0: 2 jaar geleden was het nog voor de helft leeg, maar dat gaat snel verder.
1: Maar de economie draait en, dus wel aardig goed.
0: De economie draait nog steeds in heel Nederland nog steeds goed. Dus, ja. Dus, maar goed, de grondexploitatie geldt natuurlijk ook. Kranenburg, eventueel andere verhaal bij de station,
1: ja.
0: Weiburg.
1: Ja.
0: Dat speelt ook allemaal mee. Volgende week is er een bezoek van de commissie Mens en Maatschappij. En ze gaan op bezoek bij de sport in de Zijpel. En om 8 uur is er een vergadering en gaat onder andere over extra subsidie aan het klooster.
1: Dus ze komen hier volgende week pas om 8 uur?
0: Om 8 uur, ja. Dus, 11 juli is een raadsvergadering. En dat was het nieuws van dit moment, wat ik kon vinden. En wij gaan een andere day van Paul McCartney.

0: wij gaan even verder. Onze volgast is er nog niet, maar we hebben nog de kalm van de burgemeester. En ja, de man heeft zelf zo druk dat hij dan lang niet altijd kan zijn. Dus u wordt nu voorgelezen door onze speciale gast, Anneke Immink.
1: Weer niet goed. De afgelopen dagen was het weer zover. Daarvoor ook overigens, maar toch ook weer anders. We moeten ons er steeds weer op aanpassen. Sommigen vinden dat weerzinwekkend en weer anderen zeggen, laat het maar weer eens komen. Een zeer onduidelijke kolom die weer alle kanten op dreigt te gaan. Ik heb het uiteraard over dat ene weer dat ons allen iedere dag weer bezighoudt. Het weer. Terwijl ik dit schrijf, zit ik 's ochtends vroeg in mijn heerlijke stadstuitje met uiteraard 2 keer een dubbele espresso met opgeklopte melk. Het is weer fantastisch om voor 8 uur al buiten te zitten terwijl de stad ontwaakt en de vogels fluiten. De zon van de afgelopen dagen heeft mij weer goed gedaan. Vitamine D, vrolijkheid en volop genieten. Maar ook klagen uiteraard, want dat hoort er ook weer bij. Nu is het weer te warm, niet te hard hoor je dan. Weer niet goed. Iedereen schijnt de maand ervoor allemaal weer vergeten te zijn. Het was zeer droog en er kwam maar geen regen. De consequentie was dat niet alleen de planten de tuinen eronder leden, maar er vele en grote branden ontstonden. Met man, vrouw en macht werd er door ons supervrijwilligers van de brandweer keihard gewerkt. Ze waren de branden na vele uren weer de baas. Toppers zijn het. Maar na de droogte kwam gelukkig weer regen. Heerlijke paar dagen kletsnat buiten. Betekent wel dat er uiteraard weer geklaagd werd. En dat je weer niet wist of je nu wel of niet een jas of een plui moest meenemen. Weer niet goed. Ik was er wel blij mee. Geen bosbranden, goed voor onze weerstanden en goed voor de tuin. Al groeit het onkruid na diverse buien wel weer irritant hard. Dat is nou ook weer niet de bedoeling, want het betekent weer extra werk. Inmiddels schijnt het zonnetje, al dagen volop en mochten mevrouw en ik een paar keer mee om dagjes te varen. Dan zie je maar weer dat onze Noordwest-Veluwe-regio prachtig is. De natuur ligt er weer bijzonder fraai bij, mede dankzij regen en zon. Met mooi weer wordt er geklaagd, met regen wordt er geklaagd. Nu is het weer te warm, anders weer te nat of weer te koud. Dat arme weer, je doet dat ook nooit goed. Iedereen houdt ondertussen het weerbericht en de weersapp goed in de gaten. Onze nationale bezigheid. Het weer zal er niet anders door worden overigens, maar je voorbereiding op de dag wel. En 1 ding is zeker, het weer verandert weer. Met open armen en open geest, Jeroen Joon.

0: Ja, ja, dat was net de column van de burgemeester. Heel fraai voorgelezen door onze Anneke. Wij zitten eigenlijk nog te wachten op onze gast Wim Cdl. Gisteravond sprak ik hem bij een groep mensen. En vol trots zat hij te vertellen dat iedereen om 19:30 moest gaan luisteren. Want dan kwam hij op de radio. Maar ja, ik weet dat al die mensen zitten. Sorry mensen, maar we zouden hem graag hebben. Maar hij is blijkbaar verhinderd. Dat is wat hij weet. Of die zit ergens in zijn woning, ergens bij Leuven, daar in de buurt, in de tuin.
1: Heerlijk, de barbecue.
0: Niet meer denkend aan mensen die hard werken in het stadhuis, maar goed.
1: Ja, het zou kunnen.
0: We gaan eens even kijken, Anneke, wat speelt er op dit moment? En dan kijken we toch eventjes naar, hoe kijk jij nou aan tegen het hele verhaal van het nieuwe college? En ja, ook wel een beetje het oude college. Ik bedoel, zo meteen, als de doorgaans nu gaat, gaat wethouder Enklaar gaat weg. Gaat wethouder
1: Maarten weg.
0: Wethouder Pijnenburg gaat weg. En nou ja, wethouder de campagne, die hadden zelf gezegd dat hij terug zou gaan. Maar,
1: ja.
0: En dan zou alleen wethouder Mazier overblijven.
1: Maar Mazier blijft over. Hoe kijk ik daar tegenaan? Ja, ik denk dat best wel een hele, hele grote verandering, ook voor de burgemeester.
0: Nou ja, dat denk ik ook wel. Hij is natuurlijk zelf nu ruim 2 jaar hier. Dus,
1: hij is gekomen en ik vind, hij, 23.
0: Die heeft natuurlijk onderhand wel zijn, hoe heet het, op een rijtje staan allemaal in haar wijk.
1: Die weet nu wel hoe...
0: Ik denk dat het over het algemeen, mijn mening is dat hij het uitstekend doet als burgemeester.
1: Ja.
0: Dus,
1: prima.
0: Maar goed, je wilt een paar goede wethouders hebben. En dat is maar de vraag natuurlijk. Omdat de VVD levert iemand die elders vandaan komt. Die nog niet in de raad gezeten heeft.
1: En als wethouder heeft nog niemand ervaring. Dus, behalve welkom Mazier natuurlijk.
0: En Marcel Heldoren heeft natuurlijk wel de nodige ervaring als raadslid. Dus
1: maar niet als wethouder, hè?
0: Niet als wethouder, maar goed. Maar ook de tweede kandidaat van gemeentebelang. Ik weet niet, de naam kennen we niet eens meer. Als ze luistert, terugluistert, excuus.
1: Ja.
0: Maar wij moeten nog een beetje wennen aan al die nieuwe namen natuurlijk. Heeft natuurlijk ook geen ervaring. En Mark de Lange is natuurlijk een paar jaar raadslid geweest. Maar of de wethouder is toch weer een ander verhaaltje. Dus,
1: en dan zouden we ook 2 wethouders krijgen van gemeentebelang.
0: Nou ja...
1: Dat ligt in de
0: lijn der verwachtingen, wat ik van de week hoor. Hè? Ja. En dat is dat natuurlijk vorig jaar toen met die bezuiniging ook al zeiden. Ja jongens, het aantal wethouders wordt bepaald bij de coalitiebesprekingen. Wat heeft het te maken met de verhoudingen? En als één partij echt 2 keer zo groter is dan de andere, ligt het in de lijn der verwachtingen dat je dat ook in het aantal wethouders wil zien. Je ziet dat in de Tweede Kamer ook. Hè? Ik bedoel, de huidige coalitiepartijen, D66 de grootste, de VVD iets kleiner, de CDA nog ietsjes kleiner. Ja. En dat wordt in het aantal bewindslieden wordt dat netjes tot uitgebracht, dat snapt iedereen.
1: Grotere
0: partijen, meer invloed, meer eigen mensen.
1: Maar voor het gemeentebestuur is dat toch wel even...
0: Ik denk dat we daar in wijk in de loop der jaren altijd best een hele goede gemeentebestuur hebben. En
1: absoluut.
0: Laten we wel wezen. Maar de huidige waren natuurlijk bijna allemaal waren ze al raadslid.
1: Exact.
0: En dat is de vraag. Maar goed,
1: komen er echt hele onbekende.
0: Ja, en die dan natuurlijk ook een hele zware kluif voor de vroeg krijgen. Namelijk het ravijnjaar 2026-27. Ja. Het valt op het moment mee, maar er moet fors bezuinigd worden.
1: En dus, geen politieke ervaring.
0: Ja.
1: Wonen ze wel allemaal in Harderwijk?
0: Ja, want de wethouder moet wel komen wonen.
1: Ja.
0: Hoogstens wordt dat wel eens toegestaan voor iemand die tijdelijk ergens is. Hè? Dus onze Pieter, hoe heet hij ook alweer, van de ChristenUnie is 2 jaar lang wethouder geweest, tijdelijk in Nunspeet.
1: Oh ja,
0: geloof ik. Of ergens Pieter
1: Teninga.
0: Nu geloof ik in Nunspeet. Nou ja, dan ga je niet vragen van kom je hier onmiddellijk wonen. Maar het is eigenlijk wel de bedoeling, maar... Ik denk dat in de praktijk er nogal een aantal hier de wethouders zijn die niet in de plaats zelf wonen.
1: Ja.
0: Mijn persoonlijke mening is, vind ik trouwens wel, dat je betere mensen uit de stad kunt hebben, uit de gemeente kunt hebben. Ook die er al langer wonen en niet er naartoe verhuizen. Voor de burgemeester vind ik het anders, maar voor wethouders zit toch een meer politieke functie. Dan moet je de cultuur van de mensen kennen en dergelijke allemaal. Dus.
1: Henk, jij bent zelf in het verleden wethouder geweest. Wat zijn de belangrijkste eigenschappen voor een bestuurder, een wethouder?
0: Ja, dat is best lastig, denk ik. Luisteren. Ja. Maar naar alle kanten. Ik bedoel, luisteren naar wat de raad geeft, de bemening van het volk weer. Ja. Maar zelf zie je natuurlijk ook heel veel, want je wordt uitgenodigd voor een openingetje dit of opening dat. Je praat met veel mensen, je hoort heel veel. Dat is zo'n groot verschil met de raad. Ik merkte wel toen je voor het eerst een vergadering had, denk je, moet je die hele spullen, die hele dossiers kennen. Dat gaat een beetje vanzelf, want je praat voordat je met allerlei mensen erover. Je moet natuurlijk goed naar je ambtenaren luisteren. Ja. Niet in de trant dat zij het voor het zeggen hebben, maar ze hebben natuurlijk wel kennis over de materie. Kijk, als wethouder moet je politieke keuzes maken. Maar de kennis, gewoon de feitenkennis, die ligt bij je ambtenaren. Het is wel belangrijk hoe je daarmee omgaat.
1: Maar zet je 's avonds, als je thuis was, ook nog wel wat uren te lezen?
0: Jawel, dat was zeker zo. Ik bedoel, je was natuurlijk weinig avonden thuis. Ja. En je had natuurlijk voor je collegevergadering heb je op dinsdag. Je wordt wel geacht daar natuurlijk een beetje te weten waar het over gaat. Ja. En in je eigen portefeuille is dat gaat toch vrij makkelijk. Omdat je toch, omdat je er de hele dag mee bezig bent, daar gewoon best snel in thuis voelt. Ja. Als je een beetje je best doet.
1: En hoe lang duurt het voordat je de wegen kent, weet hoe je moet handelen?
0: Je moet wel gewoon 2 jaar rekenen, hoor. Maar ik vind het altijd zelf, de eerste periode is goed om erin te komen. Ja. En de tweede periode om een beetje te oogsten.
1: Ja.
0: En tegenwoordig, vroeger hadden we natuurlijk wethouders als Klaassen en collega's in Ermelo Putten, zaten 30 jaar. Ja. Tegenwoordig is 8 jaar al aan de lange kant. Ik heb er 11 jaar gezeten. Dat was al iets te lang, hè. Dus wethouders hebben een houtere bereidsdatum tegenwoordig. Waarom dat is, dat weet ik niet. Het is niet altijd even handig, maar ja.
1: Maar was dat niet goed van vroeger, als de mensen 30 jaar zaten?
0: Denk het niet, nee. Ik denk het niet. Nee. Maar de hele structuur was anders, hè. Want laten we wel wezen, ik weet wel, toen wethouder Klaassen nog hier wethouder was. De burgemeester deed de raadsvergadering over alle portefeuilles het woord eigenlijk.
1: Ja.
0: De wethouders die deden wat dat betreft nog niet zoveel. Dat is helemaal gegroeid. Dus je kunt het niet met elkaar vergelijken. Je kunt niet zeggen van de wethouders vroeger, toen was het veel beter. Ja, op bepaalde dingen wel.
1: Ja.
0: Maar je merkt natuurlijk ook wel dat er zoveel ingewikkelde dossiers op je afkomen. Dat kan een burgemeester niet allemaal meer. Die moet ook op zijn wethouders afgaan.
1: Zeker.
0: Kijk, ik weet wel, door burgemeester De Groot, die kwam in 93. Die kwam uit zijn klein plaatsje, Streefkerk, Groot-Ammers.
1: Ja.
0: Die had daar part-time wethouders. Die was natuurlijk ook wel een beetje all-round over alles. Maar tegenwoordig, die kleinere gemeentes zijn daar niet meer. Ze zijn allemaal tot grotere gemeentes geworden van 7, 8, 9 dorpen. Burgemeester, heb je eigen portefeuille tegenwoordig ook de handen aan vol. Veiligheid, maar wat er allemaal gebeurt. En dat soort dingen. Dus je moet goede mensen hebben als wethouder. Dus vandaar, het is natuurlijk een hele leuke baan. Want je bent gewoon volop bezig midden in de maatschappij.
1: Ja, maar je bent 24 uur.
0: Ja, dat is ook zo. Want je kunt op een gegeven moment, zaterdagmiddag een telefoontje krijgen dat kunt beneden. Ja, dat kan.
1: En mensen die je op straat aanspreken, maar, dat gebeurt toch ook best
0: jawel,
1: veel?
0: Maar het is natuurlijk ook wel het voordeel als wethouder. Ben je natuurlijk de hele week daar en heb je vrije tijd. Als raad zit in je volle baan en een gezin, dan ben je misschien nog harder bezig. Moet je natuurlijk ook nog twee aandachtsvelden moet je tijd verdelen. Dat is best lastig.
1: En als je thuis nog een klein jong gezin hebt, dan is het hard werken.
0: Ja, je kunt beter vrijgezel zijn. In dat opzicht. Goed, maar dat is eventjes over het komende college en wat het college moet doen. Wij gaan nog eventjes...
1: muziekje.
0: Sands Blue, Neil Diamond.

0: Anneke, wij lopen tegen het einde van de uitzending. Ja, onze techneut die zit weer met bevel te voeren. Dat moet hij natuurlijk ook doen. Ja, ik zie dat de laatste van de gast zie ik nog steeds niks.
1: Ja.
0: Jij dinsdag, nou, dat is een makkie deze week. Ik stel twee gasten. Ja, maar ja,
1: als zij niet komt.
0: Maar één wist je bijna zeker dat die kwam. Bij de andere, ja, we zijn niet gewend dat gasten niet komen.
1: Nee, en Wim zei er al zeker niet.
0: Nee. Endura, wat is Endura? Dat is onze Harlewijker lokale energiemaatschappij.
1: Ja.
0: Nou, coöperatie is, hè?
1: Ja, ik weet
0: wel
1: het een en ander van, hè?
0: Ja, en nou, we hebben natuurlijk, Endura heeft een aantal leden, 500 leden in Harderwijk. En we hebben natuurlijk een aantal projecten. Dat is, hoe heet het dat? Die manege daar.
1: Met die zonne.
0: Met zonne, 700 zonnepanelen. Ja. We hebben de zonnevang zonnepanelen. Op het bouwen infra zonnepanelen. Met de bron zonnepanelen. En het grote zonnepanelenveld samen met de gemeente.
1: Ja.
0: Net, net voor het viaduct.
1: Hoeveel mensen kunnen we daar van stroom voorzien? Of nou, is dat een hele moeilijke, lastige
0: nee,
1: vraag?
0: Nee, dat is best een leuke vraag. Dat er wordt ontzettend best heel veel stroom opgewekt. Je kan best een paar duizend, aantal duizenden mensen naar de wijken van stroom voorzien.
1: Ja.
0: Ja, één molen gaat al honderden, vele honderden panelen te verder. Dus,
1: komen die drie molens er nog?
0: Ja, daar gaat Endura niet over. Endura die probeert het wel. De gemeente, de huidige wethouder wil het wel nog steeds.
1: Ja.
0: Hè? En dus op die manier zit het. Maar Endura zit op dit moment een beetje in een spagaat. Op dit moment nieuwe velden aanleggen, nieuwe panelenvelden aan. Dat heeft niet zoveel zin, omdat de boel op slot zit. Het tenet, het stroomnetwerk zit een beetje op slot.
1: Het zit dus wij een beetje niet, of helemaal op slot?
0: Nou, ik denk wel dat je het helemaal kunt zeggen. We zijn natuurlijk al onze degene aan wie wij stroom leverden, om... Die heeft al gezegd, dan kunnen wij op de allerwarmste delen van de dag de boel uitzetten, want dan hebben we te veel stroom.
1: Ja.
0: Hè, zoals gisteren of vanmiddag, midden overdag.
1: Ja.
0: Als je dan stroom koopt, 1 cent of 0 cent.
1: Dat is goedkoop.
0: Soms min 1 cent.
1: Min 1 cent.
0: Ja, dan midden overdag.
1: Dan moet je ooit toebetalen.
0: Midden overdag, ja. Zoveel stroom is er dan. En zo weinig afname is er dan. Maar als je om 5 uur komt, is er heel veel afname. De zon wordt minder. Heel veel afname. Hè? Want de mensen gaan allemaal thuiskomen. Gaan eten koken. Gaan dit, gaan dat. Gaan zus, gaan zo. Dus dat is heel erg.
1: Ik heb vanmorgen om 10 uur de wasmachine aangezet. Dat is dus heel goed.
0: Dat is heel goed. Dat zou, als alle mensen heel veel strakker met de stroom zitten. Alle dure dingen, droge wasmachines en dergelijke. Op de momenten dat het veel zon is, dat is een heel slim verhaal.
1: En ik laat me was in de zon drogen natuurlijk.
0: Er zijn mensen die echt zeggen van, jongens, ik hoorde dat gisteren nog iemand zeggen, als wij met z'n allen, en daar geldt ook ouders met batterijen mee, op een goede manier bezig zijn met de stroom te verdelen, hè, dan gaat het veel beter. Want we hebben tekort aan stroomruimte, maar dat is in de spitsuren.
1: Ja.
0: Dat is door niet. Nou, goed, dat is even naar aanleiding van Endura. Wat leuk is, dat de stroom van mijn panelen en ook, hoe heet die, Rantriemen, heet die vriend. Die wordt nu verkocht aan de KAI.
1: Oh.
0: En een deel van de stroom ook. Dus dat is een veel beter verhaal, veel constanter. De KAI zit daar niet heel veel goedkoper, maar die gebruikt wel Harderwijker stroom. Zou je kunnen zeggen?
1: Dat is goed.
0: En wij kunnen, en voor ons is het veel beter, want je stroomleverantie aan bedrijven wordt steeds minder. En de stroomleverantie is zodanig dat wij ook van de stroom afgesloten worden zometeen.
1: Luisteraars, volgende week zijn we er weer om 7 uur met gasten. Ik hoop dat ze ook komen. Nou, dat is niet aardig, want Wim is altijd de trouwe gast bij ons. Henk en Johan, hartelijk dank. En nog een hele fijne avond en dat wens ik u thuis ook. Lekker weer nog genieten van een mooie avond. En tot volgende week donderdag. Dag.
0: Tot ziens.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden gaan toch de geplande stakingen doorzetten. Na een gesprek met het kabinet zeggen ze dat Den Haag niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Premier Jetten is teleurgesteld dat de acties nu toch doorgaan.
2: Ik hoop dat de acties, en dat is hun goed recht, wel beperkt blijven om niet een te grote impact te hebben, ook op onze samenleving. Wij hebben vandaag lang met elkaar gesproken over alle onderwerpen. Ik merk dat we allemaal echt voelen heel graag een sociaal akkoord te sluiten om als kabinet, werkgevers en werknemers dit land weer vooruit te helpen. En wij werken door en hopen dat we snel die gesprekken weer kunnen hervatten.
1: De bonden zijn tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Eerder deze week trok het kabinet het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen in. De grote brand op dancefestival Tomorrowland in België vorig jaar is waarschijnlijk veroorzaakt door een menselijke fout. Dat zegt een van de oprichters van het festival in de podcast De Machine van de VPRO. Volgens hem is waarschijnlijk een vlammenwerper niet goed aangesloten, waardoor die een brandbare vloeistof lekte, ethanol. Dan het weer nog. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht is het vrij helder. Morgen zon en sluierwolken. In het binnenland tropisch warm. 30 tot 32 graden. En later onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: 28 december 2026. Nee, sorry jongens. Het is 28 mei 2026. Waarom staat de kerstmuziek aan? Ron,
1: ja, jij zei vanavond eerst van we gaan naar de studio. Er is een kerstborrel.
0: Maar een kerstborrel?
1: Een kerstborrel. Maar ja, ik denk ja, dan een kerstplaat als opening. Ja, nou, trouwens hartstikke leuk.
0: Ja, hartstikke leuk.
1: Ik bedoel, kerstplaatjes kan voor mij het hele jaar wel gedraaid worden.
0: Ja.
1: Maar we hadden een grapje onder elkaar. We hadden diverse begintunes af zitten luisteren. Ja. Toen hoorden we deze. Toen zeggen we, nou weet je, dan doen we de grap. Laten we hem eventjes gaan. Maar we gaan nu even toch voor de echte.
0: Ja, komt-ie.
1: En daar gaat-ie, hè?
0: En daar gaat-ie. Ja, jongens,
1: dat is hem weer, hè?
0: Het is donderdagavond, 28 mei 2026. Een nieuwe aflevering van Simon R. Ja, en dat kunnen we natuurlijk niet alleen doen, hè? Ron kan het niet alleen.
1: En jij ook niet.
0: En ik kan het ook niet alleen.
1: Ja, dus... jij kan het wel alleen, trouwens.
0: Ja, dat
1: is wel minder. Jawel, jij kan het wel.
0: Dus het feit dat we hier toch met dit weer toch weer lekker onze muziek willen laten verspreiden onder de luisteraars. Ja, dan verdienen wij wel een applausje.
1: Vind ik ook. Elke week weer.
0: Elke week weer.
1: Ja, ik weet niet of wij vandaag de enige live programma zijn voor vandaag. Maar ja, ik miste Bas vanmorgen wel een beetje op de radio. Dus het was wel al vervangende muziek door Carmen. Maar hij was... volgens mij afwezig.
0: Oké, nou ja, dat kan gebeuren, hè?
1: Ja.
0: Ja. Hey, voordat we doorgaan, hè, want we zijn lekker op dreef natuurlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Zeker.
0: Er zijn mensen thuis die denken van, ja, dat is allemaal leuk weer dat oude Nelissen en grapjes en doen. Maar wat was nou dat nummer waarmee we zijn begonnen? Want die komen zo bekend voor.
1: Ja, ik heb net je 06-nummer opgezocht, dus ik zal hem even opnoemen.
0: Ja, die zal je ook zo even opnoemen. Maar we zijn begonnen met The Stranglers, met Always the Sun. Ja. En dan de Sunny Side Up Mix.
1: Ja.
0: Ja, Always the Sun.
1: Ja, toch prima.
0: Ja.
1: We hebben niet te klaar gehad van de week. Dat was van het weekend wel heel erg warm. Daar heb ik op zichzelf alleen wat van gemerkt toen ik zondagmiddag in Gelderdome zat. Want ik ben naar Suzanne Vreek geweest.
0: Oh ja, leuk.
1: Het was hartstikke leuk, maar ik zat daar om 2:30 in het stadion. En op een gegeven moment toen dacht ik van, dit wordt heel warm. Dit wordt heel warm. Dit wordt nog warmer. En ik voelde al dat ik heel warm werd. En dat bijna de stoom uit mijn oren kwam. Maar goed, ik had water bij me. Ik heb wat waterslokjes genomen. Even rustig laten landen. Want ik denk, als ik ga staan, dan ging ik tegen de vlakte. Maar,
0: was je met je dochter trouwens?
1: Ja, en met een vriendin van mijn dochter. Waar ze ook samen mee naar Harry Styles is geweest.
0: Ja.
1: Waar ze van de aanstaande vrijdag of zaterdag geloof ik. Voor de derde keer naartoe gaat.
0: Ja. Ja. Maar als hij nou gewoon elke dag een beetje in het Vondelpark gaat hangen, daar hobbelt hij elke dag, hè?
1: Wie?
0: Harry Styles.
1: Oh, Harry Styles. Oh, ja. Oké.
0: Okay. Ja, ja, ja. Hij doet gewoon elke dag. Is hij naar een wandel of hardlopen. En er zijn er al zat die denken van, Harry. En hij dan zwaaien en hobbelt lekker door. Dus,
1: hij moet ook zijn ding doen. Dus,
0: ja, ja.
1: Nee, wij waren bij Suzanne Vreek geweest. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb er echt van genoten. Het was echt fantastisch.
0: Ja.
1: Ze begonnen zelf om 3:00. Voorprogramma was er geweest. 3:00 begonnen zij. Duurde ook tot precies 5:00. Dus 2:00 lang. Is ook prima. Maar ze hebben gewoon een hele mooie show neergezet. Waar je soms kippenvel van op je arm kreeg. Ja. Ze hadden drie gastartiesten. Tabitha was als gastartiest.
0: Okay.
1: Een vriend Snelle natuurlijk.
0: Ja.
1: En Cloud. Die was als laatste.
0: Oké, okay, die was er ook. Ja. Nou, mooi.
1: Nee, echt. Ik, toen het afgelopen was, dacht ik van, oh ja, jammer nou wel weer. Maar ja. Goed.
0: Terwijl mooi dat het zo'n mooi concert is. Ja, ja. En je gunt het zo ook. En natuurlijk met alles wat er speelt. Kindje natuurlijk. En dan, ja.
1: Ja, en dat klopt. En de volgende dag ben ik met Gert-Jan naar de Schouwburg in Koninklijke Schouwburg in Den Haag geweest.
0: Van Harry?
1: Van Harry Jekkers, ja.
0: Ja. Ja. Hoe was die?
1: Ja, fantastisch.
0: Ja?
1: Ja, echt fantastisch. Maar dat doen we buiten het stadion. Bij de studio praten we wel even erover.
0: Oh ja, het moet wat discreet. Het is niet geschikt voor...
1: Nee, jawel. Nee, maar het is gewoon goed. Kijk, als mensen zeggen van, nou, is het wat? Ik zou zeggen, het is een aanrader. Het is echt leuk om heen te gaan. Die man die praat gewoon... begon om 3:00. En 5:05 was het afgelopen. Ja. Er zat wel 25 minuten pauze in, maar 2 uur en 10 minuten... Het vloog voorbij. Ja. Ja. En kijk, als iemand dan zo zijn verhaal vertelt, zeg maar, dan doe je het goed.
0: Ja.
1: Waar je niet in de gaten hebt dat de tijd zo gauw voorbij
0: vliegt. Dat is zeker zo. Niet dat je op je klokje kijkt. Ja, van houdt de reet en hoe laat is het?
1: Nee. En het was goed vertoeven daar. Dus dat was ook een heel verschil.
0: Oké.
1: Okay. Ja, nou, de temperatuur dan.
0: Ja. Nou, fijn om te horen.
1: Ja.
0: Ja, wij hebben natuurlijk een hoop muziek. En ja, mocht je toch denken van, nou, past er nog eentje tussen? Kan je er nog eentje tussen proppen? Dat kan altijd.
1: Ja, dan kunt u bellen naar 0341-360-148. En dat is het studionummer. Dan kunt u, of u krijgt, ja, u krijgt sowieso iemand aan de lijn. Maar of je bent rechtstreeks in de uitzending, kan natuurlijk ook. Maar je kunt ook WhatsAppen. En dat is 06-8309-8309. Dus laat van u horen als je zegt van, ik heb nog een leuke plaat. Of ik mis wat in jullie lijst. Of vul het aan. Mag altijd op of aanmerking komen. Vinden we wel fijn.
0: Toch wel, ja.
1: Ja.
0: Ja. Nou, dan gaan we lekker muziek draaien. Wat staat er nou? Poepen? Poepen, ja. In een cirkeltje of zo? Of wat is het?
1: Jij kent Frans, hè? Dus dan ga je mij vragen hoe ik het uit moet spreken.
0: Ja. Poupée de ziré, poupée de zon.
1: Jawel. Ja. Dat is Franse Gal. Het is de naam van Isabel Gal. Zij heeft met dit liedje... het Songfestival van Luxemburg gewonnen in 1965.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Nou, dat was hem.
1: Ja, ik hoef er niet meer van te vertellen. Met dat extra informatie.
0: Ja, ik heb eigenlijk vandaag een beetje in de lijst gedoken. Er zijn nog wat nieuwe nummers zo. Ik dacht van, nou, misschien enkele nog of zo. En ik dacht, ik ga weer eens even de jaren 90 en de jaren 70 induiken. Een 80, verdwaalde 80er.
1: En dit is een...
0: Ik zit even te kijken. Het is 84.
1: Het is een 80er dus.
0: Ja, Love and Pride van King. Ja. En dat is gewoon een leuk liedje. En ja, even kijken. The King is de artiestennaam van Noord-Ierse zanger James Brown.
1: Ja, is ook een zanger.
0: Is ook een zanger, ja. Dus, ja. Maar ik had zoiets Love, Pride, King. Het zal allemaal wel. Maar toen swingelde ik hem aan. En toen dacht ik, maar die ken ik wel.
1: Ja, dat deed je vaker zo. Ja, de meeste die erin staan, die ken ik wel. Dus,
0: ja. Nou ja, weet je, dat is zo. Die periode zijn een heleboel liedjes waarvan ik denk, het zal wel. En dan hoor ik hem en denk, oh, wacht even, dat is dit liedje. Dus ik heb toen de tijd, in die tijd, dat allemaal niet zo opgeslagen, de artiesten.
1: Ja, voor de vente luisteraars, zeg maar, valt het vanavond op dat er veel bekend werk in zit.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat mag ik zeggen.
0: Ik wijk eventjes af. Af en toe regelmatig knal ik wat nieuwe artiesten in, bandjes of de pareltjes of soms de missers. Maar
1: die mix maak ik dan weer goed door weer bekende liedjes erin zitten.
0: Daarom. Ja. Dus we gaan lekker naar Poupée de Zire luisteren. En daarna Love and Pride van King.

0: Ja, King, Love and Pride. Ja, en de verzoekjes die stromen binnen, niet normaal. Heel fijn. Dat vinden we fijn.
1: Ja, ik vind wel, want dan heb je toch het idee waar je het ergens nog voor doet eigenlijk.
0: Ja, zeker weten.
1: Want als je naar je eigen muziek luistert, dan kan je ook thuis doen, zeg maar. Ja. Maar we vinden het ook leuk voor de luisteraars om ook leuke muziek te draaien.
0: En een bewijs dat er überhaupt iemand luistert.
1: Ja, dat is ook een feit. En twee platen waarvan ik... de ene was van...
0: Chris Brown?
1: Ja, maar wie had hij aangevraagd?
0: Dat is André. Ja?
1: Ja, Groen, hè?
0: Ja?
1: Ja, André Groen, ja. Ja. Die had die plaat aanvraagd, dus ik ken hem zelf niet, maar...
0: Of het wordt een ojaartje.
1: Ja, waarschijnlijk. Oh, dat zou ook nog kunnen. Ja, een ojaartje, ja. Maar ja, fijn dat hij een plaat heeft aangevraagd. Hij wil daarna wel even weten wat wij van het nummer vinden. Dat gaan we dan ook wel even toelichten. Of het mals of niet mals is, dat gaat hij dan ook horen natuurlijk.
0: Ja, we zijn altijd eerlijk.
1: Ja, dat vind ik wel. Het is of niet. En de tweede plaat is van jouw zoon.
0: Ja, die appt eerst naar mij toe. Ja, kan ik dit aanvragen? Ik weet niet waar ik het heen moet sturen. En dat was net het moment dat jij het 06-nummer riep. Dus toen heeft hij het.
1: Zet hem in je telefoon.
0: Dus toen heeft hij het.
1: Zet hem in je telefoon, Martijn.
0: Ja, zet hem gewoon vast. Veluwe FM. En

0: Yeah, Lonely Day, System of a Down.
1: Ja, yep. Hij kwam me herkenbaar voor, maar ook niet helemaal. Dus,
0: oké, okay. Ja. Ja, dat kan.
1: Ja, wel een, vond hem wel een aardig plaat. Ik had iets heel anders in mijn hoofd wat dat zou worden.
0: Ja.
1: Maar dit viel me 100% mee. En de vorige plaat,
0: Kiss,
1: ja. Daar vroeg hij of wij daar commentaar op wilden geven. Ja. Wat wij ervan vonden. Mij persoonlijk, het was niet slecht, maar het is niet echt mijn muziek.
0: Nee.
1: En dan raakt dat mij ook gewoon mijn minder, zeg maar.
0: Nee, dus, dat klopt. En dat is smaak verschillen natuurlijk. Ja, dus. Dit is ook mijn tijd natuurlijk, hè, dat het allemaal gedraaid werd.
1: Je bent ook een stuk jonger dan ik. Dus.
0: 2007 komt nummer... ik heb even opgezocht. Hij was niet zo'n echte hit in Europa. Hij heeft het wel goed gedaan in Amerika, Nieuw-Zeeland, Canada en Australië. Maar Europa was het niet echt zo. Er waren wat... de kritische receptie was er van het nummer of zo. Er waren ook wel een paar die zeiden... Ja, T-Pain die meedeed. Ja, dat was een beetje lagere schoolniveau qua rappen. Maar het is... ik vind het een gewoon een leuke nummer. Het is een beetje een mix van hip-hop, R&B, een beetje dance erdoorheen. Dus echt... een commercieel radioplaatje.
1: Ja, goed, hij heeft in Europa minder gescoord, zei hij. Dus,
0: misschien
1: was het die tijd, was Europa er nog niet klaar voor. Kan natuurlijk ook.
0: Dat kan goed, ja. Ja. Maar het is Chris Brown is natuurlijk wel een hele bekende artiest.
1: Ja, ik ken hem niet.
0: Je kent hem niet?
1: Nee, echt niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oh, nou, oké. Okay. Nou, nu wel.
1: Ja.
0: Ja. Bedankt. Ik hoop dat je
1: blijf luisteren.
0: Genoten, lekker hard de muziek aan.
1: Blijf luisteren en het is leuk dat je gewoon de platen aanvraagt. Dus, en dat moet je ook blijven doen, dat is net zo leuk. Voor ons leuk, voor jou leuk.
0: Ik denk dat, daar ben ik wel benieuwd naar. Misschien kan je dan nog appen. Is dit een beetje jouw periode, André? 2000? De jaren 2000? Bij mij was het, ik ben nu 50, dus ik zat in de 90 en de 2000. Zo'n beetje.
1: Ja.
0: Dus de 80 is, dan was ik niet heel actief bij...
1: Nee, maar nu wel. Sinds die radio maakt, is je helemaal van de 80ers.
0: Dat is ook het leuke. Ik bedoel, je bent bezig met muziek, andere soorten muziek. En je gaat ook muziek waarderen. Hè? Dat je denkt van, dit is niet mijn stijl, maar dit is leuk. Of... ik wist niet dat ik dit heel leuk vond. En fijn dat ik daar nu achter kom. Dus dat is wel het mooie van muziek. Ja, en dan komen we automatisch bij je.
1: Jee, wat komt die hard in je koptelefoon in?
0: Ja?
1: Ja.
0: Je kan hem zachter zetten, je koptelefoon.
1: Oh, dat is het. Ik denk, wat komt hier toch uit mijn koptelefoon? Maar dat is het. Ja, ik heb twee plaatjes uitgezocht waarvan ik dacht van... misschien niet gehoord, misschien wel gehoord. De eerste is van Elvin Bishop. Dus niet van Elvis, maar van Elvin Bishop. En dat is een Amerikaanse bluesmuzikant. En die heeft destijds een hit gehad met de plaat Fool Around and Fell in Love. Dit nummer is wel door hem geschreven en gespeeld. Maar niet door hem gezongen, want het is gezongen door Mickey Thomas. En dat was een van zijn zangers die in de achtergrond band van...
0: Die heeft dit nummer geschreven?
1: Nee, die heeft dat gezongen.
0: Gezongen bedoel ik, maar waarom staat zijn naam er niet bij dan?
1: Ja, dat vroeg had je dat ze niet...
0: je mag wel zingen, je krijgt er geen rol voor.
1: Maar hij zat wel in zijn band van Elvin Bishop. Alleen hij zong op de achtergrond, zong hij altijd mee. En dit lied heeft hij...
0: Op de voorgrond,
1: Mocht hij inzingen, dus...
0: Ja. Oké.
1: Okay. Misschien zal hij er ook wat voor gehad hebben, dat weet ik niet.
0: Ik hoop het, want zijn naam staat er niet bij.
1: En de volgende plaat, dat is Him van Barclay James... Him heet dat toch?
0: Ja,
1: Him van Barclay James Harvest. Daar wil ik wel even een klein verhaaltje bij vertellen. Ik laat dan straks wel een plaat vervallen. Deze plaat heette eigenlijk...
0: Him
1: to a white lady. En White Lady stond toen voor de tijd van cocaine. En het nummer gaat erover dat je steeds meer afhankelijk wordt... doordat je aan een overdosis overlijdt. Lees, dat is de zanger van het lied, die gebruikt een analogie naar het christendom, waarbij Jezus opgehemeld wordt tot redder van de mensheid en gekruisigd wordt. Het kwam niet op het album waar die oorsprong voor bedoeld was. Later haalde Lees, de schrijver van het lied, het nummer weer uit de kast en werd op de studioalbum wel geplaatst. Alleen onder de naam Him, dus niet meer onder die lange naam. Maar het nummer moest wel aangepast worden. Het moest korter en krachtiger worden. Want in die tijd had je de punkmuziek. En daar moet je wel een beetje tegenover staan.
0: Ja.
1: Door de inkorting van de titel ging echter de verbintenis met onderwerp drugsgebruik deels verloren. En kwam de nadruk meer te liggen op het geloof. Dus dat is waar dit lied over gaat.
0: Okay.
1: Als je de tekst zo ook meeleest, dan zou je dat ook wel zien.
0: Want ik moest even de juiste definitie vinden. Een hymne. Dat is dus een lofzang. En dan geestelijk is natuurlijk lofliederen, hè, naar God en dat soort liederen allemaal. Maar gewoon in de wereld een lofzang naar een persoon, een land, een boom, een persoon, witpoeder.
1: Maar het gekke, ik ben niet zo heel tekstvast, dus ik lees nooit echt of ik luister nooit echt de teksten goed mee. Maar omdat je dit liedje nu voorbereid hebt, en het verhaaltje kende, ging je de tekst meelezen en denk je, oh ja, dat is toch iets wat ik nooit eigenlijk gehoord had.
0: Nee.
1: Ja.
0: Oké, dan gaan we daarna luisteren. Dus.
2: Herinnert u zich deze dag?

0: Ja, hymne.
1: Mooi nummer.
2: Het was ook een hymne, ja.
0: Ja.
2: Ja, ja. Terwijl het niet de bekendste nummer was. Ze hebben wel een grote hit meegehad, maar de grootste hit van hun was eigenlijk Titles.
0: Ah, oké. Okay.
2: Ja,
0: ja. Ja, nee, ja, ja, prachtig.
2: Ja, vond ik zelf ook. Alleen, ja, deze had ik al heel lang in mijn Veluwe tip. Ik denk, ja, kan ik het wel, kan ik niet, kan ik wel, kan ik niet.
0: Waarom zou het niet kunnen?
2: Nou ja, soms denk ik, heb ik een bepaalde lijst klaar waarvan ik dacht van ja, past die in die lijst?
0: Oh,
2: het moet wel een
0: typisch,
2: beetje,
0: ja.
2: Beetje bij elkaar passen.
0: Ja, nee,
2: en ik vond in deze lijst vond ik dat die erin paste.
0: Ja.
2: Dus ook daar ben ik een beetje. Ja, ik ben er wel een tijd. Ik spend er wel tijd in hoor, in een lijstje maken hoor.
0: Ja, ja, ja. Nou, ja, dat zie ik. Dat is mooi.
2: Ja,
0: ja. Ja. De volgende. Dus ook een oude rot. Treedt nog steeds op. Brengt nog steeds nieuwe muziek uit.
2: Ja, hoe spreek je, het is een vrouw, hè? Dus een oude rot.
0: Dat is gewoon een oude rot.
2: Rotties.
0: Rot in vak. Skunk en Nancy.
2: Ja.
0: Of Nancy. En
2: Nancy.
0: Ja, en dan met het nummer Hedonism.
2: Ja, prachtig nummer.
0: Ja, is het ook. En ik heb er nog een paar in zitten, dus...
2: Oh, in dezezelfde lijst.
0: In dezezelfde lijst, ja.
2: Oei, oh ja, maar niet van Skunk en Nancy, maar gewoon zo kwam het over.
0: Andere artiesten. Ik dacht van, ik ga die gewoon weer draaien. Het is al een poos geleden.
2: Ja, dus, ik vind het prima. Ja, ja, sommige nummers kunnen best wel regelmatig gedraaid worden.
0: Vind ik ook, dus...
2: Ja. Ik ben wel prat altijd om te kijken, is die niet eerder geweest? Want dan denk ik wel ja. Maar ja, ik vind het wel leuk om daar wat af te wijken. Maar als ik een nummer gun dat goed is, jij ook natuurlijk. Of Ilona heeft er precies zelf als ze aanwezig
0: gaat
2: is.
0: Dan gaat hij er gewoon op.
2: Dan gaat hij er gewoon op. Klaar, punt.
0: Daarom, ja. Ja, en die er ook op gegaan is Richard Hawley.
2: Ja,
0: zeg me niks.
2: Nee, mij ook niet. Maar dat nummer had ik op mijn lijstje staan. Ik had het nummer ooit gehoord en ik vond het een prachtig nummer. Het is Richard Hawley, is een Britse zanger en gitarist. Hij heeft gespeeld in een hele bekende band, Pulp.
0: Okay.
2: En hij is toen solo gegaan. Hij heeft zelfs als soloartiest heeft hij al 10 albums gemaakt, dus best wel veel. En ik heb gekozen voor een vrij rustig nummer, There's a Storm a Coming. Ik hoop niet dat het waar maakt wat hij nu zingt, want ik vind de zon wel prima.
0: Ik ook, ja. Lekker temperatuurtje. Oh, heerlijk. Skunk and Nancy, Hedonism. En dan Richard Hawley met There's a Storm a Coming.

0: Ja, er is een storm coming. Hey, we gaan afsluiten met het eerste uur van Simon R. Ja, en er komt nog veel meer aan. En ik dacht, we gaan gewoon afsluiten met een mooi nummer. 2000 zijn ze begonnen, Crash Hip, met het nummer I Would Stay. En dat was allemaal naar aanleiding van een ruzie met haar moeder.
1: Moet je vaker doen.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Zij zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Tegen twee ouders uit Dalfsen, die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Dat had grote impact op hen, vertelt een verslaggever van RTV Oost.
2: De moeder van het gezinshuis, dus degene bij wie de kinderen woonden in Dalfsen, is aan het woord geweest. En zij vertelt eigenlijk dat sinds die ontvoering eigenlijk geen dag meer is zoals het vroeger was. Ze zegt slecht te kunnen slapen, dat de kinderen daar ook last van hebben. En dat deze kinderen ook eigenlijk niet meer goed naar buiten durven. En gewoon heel erg traumatisch zijn geraakt door dit incident. Dus het heeft echt wel wat impact gehad.
1: Bij een Chinese poging om een groot Europees bedrijf over te nemen is mogelijk staatssteun ingezet. De Europese Commissie heeft zo'n vermoeden en doet nader onderzoek. Vorig jaar deed het Chinese JD.com een miljardenbod op het Duitse moederbedrijf van Mediamarkt. De overnamebod is door Brussel nog niet goedgekeurd. Het Groningse dorp Warffum vangt vanaf vandaag 150 asielzoekers op. Het dorp helpt daarmee het overvolle Ter Apel, zegt de beheerder van de sporthal waar ze worden opgevangen.
3: Het is natuurlijk beschamend dat dit überhaupt nodig is, maar je gaat geen mensen buiten laten slapen. Dus dan moeten we een stap naar voren doen en dit gaan organiseren.
1: De opvang in Warffum is voor 4 dagen. Dan het weer nog, vanavond nog lang zonnig en warm. Morgen zon en sluierwolken, in het binnenland tropisch warm, een graad of 30. Later in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, en daar zijn we weer. Lekker, lekker, lekker. Tweede uur. Iedereen wakker.
1: Dat jij ook? Dat kan wel zeggen, ja. Al wel even nodig, denk ik.
0: You got to know Armin van Buuren met Hanna Line.
1: Een heftig nummertje voor meneer Armin.
0: Ja, hè?
1: Ja, ik vind wel. Ik ben het niet gewend van van zijn muziek.
0: Nee, dit is wel het stevige beukwerk.
1: Ja, dan moet hij niet te lang meer doorgaan.
0: Nou, dat kan toch af en toe?
1: Ja, af en toe.
0: Ja, ik vind trouwens,
1: ja,
0: dat is mijn bescheiden mening.
1: Ja, je mag je bescheiden mening delen.
0: Ja, en dat doe ik ook.
1: Ja, ik hoor het.
0: Ja. ik vind het juist mooi als artiesten ontdekken, op zoek gaan naar de stijlen. Wat vinden ze leuk? De uitstapjes. Dat is creativiteit.
1: Aha.
0: En als je altijd maar hetzelfde doet, dat is hetzelfde als elke dag stampot boerenkool eten met rookworst.
1: Wat eten we vandaag?
0: Nee, dat niet.
1: Oh, stampot.
0: Ja, dat is lekker.
1: Ja.
0: En daarna ook nog steeds lekker. Maar op een gegeven moment dan komt die worst wel in je neus uit, hoor.
1: Ja. Top? Ja, ik heb het... Ja.
0: Ja?
1: Nou. Nee, maar je hebt wel een beetje gelijk. Ik bedoel, kijk, als ik dan bijvoorbeeld zie... Robin heeft dan natuurlijk van het weekend 3 avonden opgetreden. 2 van in Biddinghuis en 1 in Groningen.
0: Groningen,
1: ja. Maar hij bij een bepaald nummer, hij is weer gitaar gaan spelen. Speelt hij zelf ook op het podium.
0: Ik zag stukje, wat voorbij komen, ja.
1: Dat vind ik dan ook een uitstapje van in plaats van achter die, platentafel of hoe heet zo'n ding, die je zet te staan, dan naar voren treden en dan op je gitaar te spelen voor 15.000 mensen. Ja,
0: ja.
1: Dan dat vind ik
0: wel moedig.
1: Vind ik moedig, zeker. Ja.
0: Als ik het doe, dan krijg ik allemaal blikjes bier naar me toe geworpen.
1: Ja, dat vind ik niet zo erg, want ik heb toch dorst. Als ze me niet raak gooien.
0: Dat is zo, ja. Ja, dat moet je niet doen, hè. Want anders komt Gerrit Joling eraan.
1: Ja, die geeft je een beuk.
0: Die geeft je gewoon een hoek, ja. Een groot gelijk heeft hij trouwens.
1: Vind ik ook.
0: Even kijken. Ja, tweede uur. Je kan nog steeds verzoekjes indienen, ook voor 2e uur. Mocht er andere mensen zijn die denken van, ja, maar er zijn al een paar mensen die een verzoekje indienen. Ik wil eigenlijk ook wel. Maar ja, kan het wel? Durf ik het wel? Ja, je kan het. Ja, je durft het. Gewoon lekker doen.
1: Moeten we dan de nummers nog een keer doorgeven? Of zeg je van, dat weten ze wel?
0: Nou ja, geef me door.
1: Oké. Bellend naar de studio 0341-360-148. Of WhatsAppen, wat de meesten allemaal doen, 06-8309-8309. En uw verzoekje, hij komt binnen, wordt meteen gedraaid.
0: Ja.
1: Ja, u hoeft niet te wachten tot het einde van het programma.
0: Nee, dat is zo. Dat dus, is zo.
1: U wordt gelijk te harte genomen.
0: Ja. Ja. Yes. Of we moeten echt niet stroken met de normen en waarden die wij belangrijk vinden.
1: Ja, ook wij hebben ontbindende voorwaarden.
0: Ja. Het volkslied van Liedewij de Vos van Vorm van Democratie, die gaat rechtstreeks de prullenbak in. Ik weet niet of ze het hebben, maar ik noem
1: het. Ik weet het ook niet, maar dat zou goed zijn, ja.
0: Ja, inderdaad. Ja. Dus even kijken. We gaan gewoon lekker door. Met in ieder geval ons lijstje. Tomorrow Call My Name. Waarom ga je morgen mijn naam noemen?
1: Omdat ik hem eindelijk uit mijn hoofd weet.
0: Ja? Oké.
1: Okay. Nee, maar ik weet niet. Ik heb niet veel kunnen vinden van deze band. Maar dat is een Engelse indie rockband. En is in 92 opgericht en bestaat nog steeds. En ik heb dit nummertje heb ik uitgekozen. Ze hebben natuurlijk meer nummers gemaakt. Maar ik vond het wel een leuk nummer. Tomorrow Call My Name.
0: Oké. Okay. Nou, ik ben heel erg benieuwd.
1: Waar het toch gebaseerd is, weet ik niet. Maar dan moet je misschien de tekst mee lezen. En dan zei je... Jij bent goed in Engels, dus dan...
0: Ik ga zo het microfoontje aanklikken.
1: En de volgende is een oudje eigenlijk, waarvan ik dacht van... Nou, ik had hem in mijn hoofd zitten. Leuk om weer te draaien. Ik denk, die hebben we ooit wel eens een keer eerder op de lijst gehad. Ja, maar dat blijkt dus in 3 jaar tijd geen ene keer op onze lijst hebben gestaan, maar, zeg maar.
0: Wel andere nummers?
1: Ja, van ons. En het is toch een vrij populaire band. De Black Eyed Peas is dat, uit de Amerikaanse hip-hop house band uit Los Angeles... En de bekendste die eruit zit is natuurlijk Will.i.am die erin zit.
0: Ze waren wel behoorlijk creatief en vooruitstrevend, ook activistisch, hè?
1: Ja, ja, ja, ja, dat klopt. Het is, nou, ze hadden ook een leuke zangeres, Fergie. En ja, daar hebben ze deze plaat meegemaakt. En dat is, we gaan het allemaal meezingen. I Got the Feeling.
0: Was een fan, hè, trouwens.
1: Wie?
0: Zij.
1: Ze was fan?
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja, en bij optredens, ik kwam altijd bij die optredens van... Ja. Van die gasten. En ja, ze heeft zich volgens mij een beetje erin geluld. Of dat ze eens een keer mee kon zingen. Of weet ik het er zo. En ze waren eigenlijk wel onder de indruk. Dus toen is ze eigenlijk erbij gekomen.
1: Ja, dan moet je wel kunnen zingen natuurlijk. Hè?
0: Ja, je moet zeker kunnen zingen. Ja. Dus ik ga hem lekker aanswengen. Komt-ie.

0: Oh, dat ging even mis. Wacht. Ja, hoe? Ja,
1: was net die laatste toon het belangrijkste.
0: Ja, jongen, jongen. Maar ja, het is een good night.
1: En zeker, zeker, zeker, zeker. Nou, lekker meeswingt plaatje, dus...
0: Zeker weten, ja. En ja, we krijgen gewoon weer een verzoekje binnen. Heel ja, fijn. En,
1: ja, dit overstijgt ons aantal verzoekjes volgens mij. Want twee was meestal was twee het, het vaker dan drie. Dus het echt de tranen springen in mijn ogen hierdoor.
0: Ja,
1: dus
0: het, het doet wat met je. Ja, je wordt emotioneel.
1: Eigenlijk wel. Dan denk je, nou, hier doe ik het voor.
0: Ja.
1: Hier doe ik het voor. Nou, eindelijk, okay. Erkenning.
0: Ja.
1: Simon R., eindelijk erkend.
0: Tissues liggen daar.
1: Oké.
0: Ja, mag je zelf regelen.
1: Ja, ik moet die alles zelf regelen. Oh, ik heb helemaal geen koffie voor je.
0: Nee, nee. Ja, nou ja.
1: Heb je ook niks van gezegd?
0: Nee, nee.
1: Maar dan mag je rustig zeggen, hè. Waar blijft de koffie, hè?
0: Oh, Ron, waar blijft de koffie?
1: Ja, zometeen, als het paard komt.
0: Nee, El Japo, die kwam met een verzoek, of tenminste een advies van, joh, wil je even wat anders? Dan hebben we James Blake in de aanbieding. Dus wij dachten, oké, leuk. I had a dream, she took my hand. Zegt ons niks.
1: Nee, mooi titel.
0: Ja, de naam zei me wel iets. Dus ik dacht, ik zei net tegen Ron van, nou, ik ga even in de lijst kijken. Alle nummers uitzending. We hebben een lijst waar alles in gepland wordt wat we afspelen. En daar kwam James Blake ook in voor, met nummer Loading. Maar 2023 hebben die toen gedraaid.
1: Ja, dat is al 3 jaar geleden bijna.
0: Ja, 3 jaar geleden, ja. Dus we kennen hem, maar...
1: Ook weer niet. Wat?
0: Ook weer niet, nee. Dus die gaan we nu ook draaien. James Blake, I had a dream, she took my hand. En daarna, ja, Archive. Ja,
1: ja dus hoef ik niet veel te vertellen. Een band uit Londen, we hebben al een keer een eerder nummer gedraaid. Ik vind het een heerlijke muziek, vind ik het.
0: Ja.
1: En ik heb gekozen voor het nummer The Empty Bottle, oftewel de lege fles. Maar ik zou hem liever gevuld willen hebben op dit moment.
0: Ja, ligt eraan met wat? Fles melk?
1: Whisky?
0: En dan helemaal leeg? Dat gaat slecht komen.
1: Nou ja, het ligt eraan als jij terugrijdt.
0: Nee, jij rijdt terug.
1: Ik rijd terug?
0: Ja.
1: In mijn auto?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Okay, dan de volgende keer, dan houden we het gewoon bij een empty bottle.
0: Empty bottle, ja. Maar we gaan eerst luisteren naar James Blake.

0: Nou, ze empty was de bottle niet, want weer wederom een prachtig nummer.
1: Ja, even wel. Ik hou wel van dat die opbouwde nummers die dan een beetje meeslepen, zeg maar. Vind ik heerlijk om te horen.
0: Ja. Ja, en ik vond die van James Blake vind ik ook een heel bijzonder nummer.
1: Ja, was het ook. Ja.
0: Ja. Dat is, ja, inderdaad, dus, compleet wat anders.
1: Ja, voor ons was het toch wel, ja, ondanks dat we dan 3 jaar geleden, maar ik zou niet meer weten hoe dat nummer was, maar dit was voor mij toch wel vrij onbekend.
0: Ja.
1: Maar prima.
0: Ja, ja. Mooi.
1: Ja.
0: Nou, dankjewel voor de tip. Hè?
1: El Chapo. Chapo, El Chapo, Chapo. El Chapo, wat was het ook weer? Ja? Die nummer dat aanvraag?
0: Ja, of het nou El Chapo is El of Japo, El Chapo, ja.
1: Ja. Ja, volgens mij zeg je Bas altijd El Chapo of zo. Maar ja, ik weet niet of het goed is. Maar...
0: Nee. Nou ja, we bedoelen het allemaal goed, hè?
1: Ja, zeker.
0: Je moet jezelf niet verliezen natuurlijk in de muziek. Want dan gaat het verkeerd. Of juist weer goed.
1: Ja, en dan kan je zelfs een liedje over maken.
0: Lose Yourself, ja.
1: Ja.
0: Eminem.
1: Ja.
0: Ja, dat is eigenlijk de hoofdsong, liedje van de film 8 Mile. Heb je die wel eens gezien?
1: Welke?
0: 8 Mile. Met Eminem en Kim Basinger als zijn moeder. Het is een beetje een biografische film.
1: Nee.
0: Ik vond het een hele goede film. Het gaat een beetje over zijn leven. Het gaat over een rapper in Detroit die dus in dat wereldje wil komen. Met ook natuurlijk zijn problematiek vanuit opvoeding, gezin en dat soort dingen. Maar de film 8 Mile, de titel, refereert naar 8 Mile Road in Detroit. En dat is een weg die aan de ene kant de Afro-Amerikaanse gemeenschap huisvest. En aan de andere kant weer juist de witte, rijke groepering, zal ik maar zeggen. Dus dat is echt een scheidslijn tussen de blanke en de zwarte.
1: En die weg bestaat?
0: Ja, die bestaat. 8 Mile Road. Dus ik zou zeggen, zoek hem eens een keer op als hij er nog is. En dan,
1: ga ik zo meteen doen.
0: Ja. Ja, ik denk dat je zo meteen ook naar bed toe moet.
1: Ja, want ik moet er morgen vroeg uit, ja.
0: Ja? Ja?
1: Ja, ik moet morgen voor controle in het oogziekenhuis in Rotterdam.
0: Oh, dus, je moet je naar een ratje knorren.
1: Ja, dan moet ik om 9 uur vertrekken. Dus dan, maar ik ben blij dat het vroeg is, want ik zag net, we hoorden net ook dat morgen het warm kon zijn van 30 graden.
0: Ja,
1: dus,
0: dan kan je beter in de ochtend.
1: En ik word gelukkig gereden, dus met een auto met airco. Want in mijn auto zit geen airco, die is kapot.
0: Nou, die zit er wel in, maar
1: doet niks. Ja, doet niet meer, nee. Doet niet meer. Ja, alle ramen kunnen open, Arco.
0: Arco. Ja, en de volgende, Callum Beattie.
1: Ja, ik heb daar 3 plaatjes van in mijn Veluwe tipslijst zitten halen. Dus het was mijn keuze welke ga ik doen. Ik denk, nou, doen we toch een kort nummertje, want anders heb ik al te veel nummers met wat te lang is. En Callum Beattie is eigenlijk een jonge Schotse singer-songwriter. En hij heeft sinds hij begonnen is in 2020, heeft hij al 18 singles al uitgebracht. Allemaal vrij korte nummers. Je zou ze een van zijn laatste albums dus moeten gaan luisteren. Het is echt hele leuke, lekkere muziek. Lekker vlot allemaal. Dus hou ik wel van.
0: Nou, oké. Okay. Je bed staat
1: op brand. Ook daar hou ik van, moet ik zeggen.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, verlies jezelf niet.

0: Bed is burning, Callum Beattie.
1: Ja, ik zou mijn bed zelf nooit in brand willen steken. Nee, want ja, ik vind hem veel te lekker liggen. En als ik koud op de grond ligt, dan kan ik nooit slapen. Dus er wordt helemaal niks.
0: Nee, dat moet je niet willen.
1: Nee, dus... Nee.
0: Hey, de volgende twee nummers. De eerste is een nummer die al een tijdje niet gedraaid is geweest. Deze beste man is natuurlijk een poosje echt gecanceld geweest. Marco Borsato. Door allerlei aantijgingen die uiteindelijk in de rechtbank ook weerlegd zijn. Tenminste, hij is vrijgesproken op te weinig bewijs. Of helemaal geen bewijs eigenlijk, echte bewijs. Dus deze man is vrijgesproken. Maar hij had een hele bekende single, Rood. Dat is misschien wel zijn populairste single. En die was toen ook het themanummer van de concerten Rood, waar hij een paar van heeft gedaan. Later Paul de Leeuw en
1: Sinfonica
0: Rosso. Ja. Ja. Dus ik dacht, vind ik wel eens leuk om die weer eens te draaien. Het is natuurlijk een mengelmoesje, hè? Van klassiek naar riffendance, naar trance. Dus het was een hele bijzondere compositie eigenlijk, het nummer.
1: Ja, nou ja, en je kan hem wel lekker weer meegalmen, zoals we al deden met die nummers van Marco. Dus,
0: klopt helemaal. Ja. Ja, en daarna door met Oasis, Don't Look Back in Anger.
1: Ja, daar wil ik straks wel de tekst bij hebben. Dat vind ik een prachtig nummer.
0: Dat mag helemaal. Ik ga hem aanswengelen en dan kan je zo meteen lekker meezingen.
1: Ja.
0: Maar eerst Marco Borsato.
2: Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv, van bloed en oorlog om ons heen, werken daar ook niet echt.

0: Ja, Don't Look Back in Anger, Oasis. Prachtig nummer en dat moet je ook nooit doen.
1: Als jij aangeeft wat anger is.
0: Anger? Woede?
1: Woede. Nee. Ja. Nee, dan moet je niet zijn. Dan moet je niet blijven zitten.
0: Nooit met woede, boosheid terugkijken op dingen. Dat brengt je niet vooruit.
1: Nee, het wordt alleen maar erger.
0: Hey, even kijken. Ja, we hebben nog een klein minuutje om het laatste nummer eventjes
1: toe te lichten.
0: Toe te lichten, ja.
1: Ja, ik heb gekozen voor Salvatore Adamo, oftewel Adamo. Voor het nummer Ze Mavi. Deze zanger is oorspronkelijk een Italiaanse zanger, maar opgegroeid in België. Hij zingt in allerlei talen, Frans, Nederlands, Spaans, Portugees, Japans en Duits. In 1964 was hij de best verkopende artiest, beter nog dan de Beatles. En ik heb gekozen voor een nummer wat normaal gesproken altijd in de kroeg wordt gedraaid als het laatste nummertje wordt gedraaid. Maar dan is het André Hazes met De Hoogste Tijd. Ja. En dit is de Franstalige versie. En ik vind hem hartstikke goed.
0: Ja, zeker. En het is zeker de hoogste tijd. Ik zou zeggen, bedankt Ron weer.
1: Jij ook bedankt voor de knopjes te bedienen.
0: En de luisteraars, bedankt ook voor jullie inbreng met
1: dat was
0: alle
1: fantastisch.
0: Leuke verzoekjes.
1: Ja, leuk. En ook een leuke onderkenning van Elisabeth natuurlijk.
0: Ja.
1: Dat is ook fijn om te horen. Dus,
0: dat is de bedankjes. En dus, ik zou zeggen, fijn weekend alvast. Het wordt weer prachtig weer. Morgen is het warm. Maak je niet te druk. Zorg voor veel drinken. En alvast een goed weekend.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in elk geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in elk geval een jaar uit te stellen. En daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jetten heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicapte sector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning goed tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Ze zijn bang voor bodemdaling, waardoor voedselgebied voor vogels verdwijnt, zegt de Waddenvereniging.
2: Er komen miljoenen vogels op af, juist in deze tijd van het jaar. Als je nu aan de Waddendijk staat, dan hoor je de rosse grutto's en je hoort de scholexters. En die gaan allemaal met laagwater precies naar de ballastplaat waar deze zoutwinning plaatsvindt. En die gaan daar eten.
1: Afgesproken is dat het mijnbouwbedrijf ingrijpt als de bodemdaling te snel gaat. Inhuren van privévliegtuigen kost Nederlandse ministeries handenvol geld, meldt RTL Nieuws. De afgelopen 5 jaar ging het om zo'n 1,8 miljoen euro. Veel kosten worden gemaakt door Defensie. Een vliegreis eind vorig jaar van minister Brekelmans naar Canada kostte ruim 180.000 euro. De oorzaak van de grote brand vorig jaar op festival Tomorrowland was een menselijke fout. Dat zegt de medeoprichter van het Belgische evenement in een podcast van de VPRO.
3: Er is heel veel ethanol gelekt op allerlei materialen. En dat is op een bepaald moment in vuur gegaan. En
4: ethanol
3: is
4: ethanol even gelekt? Waar komt dat dan vandaan?
3: Uit een slecht aangesloten toestel.
1: Bij de brand ging het hoofdpodium van Tomorrowland in korte tijd in vlammen op. En het weer, vanavond en vannacht weinig bewolking, morgen zonnige perioden en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is het nieuws uit de regio.
6: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De gemeente Putten heeft besloten de opvang van Oekraïnse vluchtelingen in Hof van Putten met een jaar te verlengen. Daardoor blijft de locatie tot maart 2028 beschikbaar voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Hof van Putten wordt sinds 2022 gebruikt als gemeentelijke opvanglocatie. Die beschikt momenteel over 193 opvangplekken en voldoet daarmee aan de taakstelling van het Rijk. Tijdens de raadsvergadering in Putten zijn meerdere fractievertegenwoordigers benoemd die geen zitting hebben in de gemeenteraad, maar wel partijen ondersteunen in commissievergaderingen. Ook voor hen geldt een geheimhoudingsplicht bij vertrouwelijke stukken en bijeenkomsten. Voor de SGP zijn Stefan Roosendaal, Kees Bloed en Erik Links benoemd. Namens wij Putten gaat het om Bert Veningen, Henk Vlijm en Martine van der Haag. De VVD wordt vertegenwoordigd door Henk van den Boer, Edwin Schuiling, Anja ten Bolser-Pijvers en Ronald Kingma. Voor het CDA zijn Harold van Steeg, Jolande van der Pol Geesink, Edward Timmer en Joyce Norbert benoemd. De ChristenUnie vaardigt Henk Wever, Thijs Notenboom en Jurian van der Vliert af. Gemeentebelangen Putten wordt vertegenwoordigd door Merel van der Koot, Rogier Lange, Erik van der Pol en Albert Zwart. GroenLinks Partij van de Arbeid benoemd de Rob van Doorn, Edwin Luit en René Landsaat. En tot slot, de politie is op zoek naar de verdachten van een geval van bankhelpdeskfraude waarbij een 80-jarige vrouw uit Ermelo slachtoffer werd van oplichting. Tijdens de fraudezaak werd onder meer 800 euro van haar rekening opgenomen. De politie heeft beelden van de verdachte gedeeld via opsporingsprogramma's van onder andere Omroep Gelderland. Mensen die informatie hebben over de identiteit van de verdachte, waarvan een foto te vinden is op veluwfm.nl, in de veluwfm-app en op de veluwfm Facebookpagina, of die meer informatie over de zaak hebben, worden gevraagd contact op te nemen met de...
0: Dit is veluwfm.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: Dit is Country Time, een programma met veel country muziek. Samenstelling en techniek, Bob Voort.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Uit een rapport van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische VN-ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Nederlandse ministeries hebben in de afgelopen 5 jaar honderdduizenden euro's uitgegeven aan privévluchten. Dat blijkt uit een rondvraag van RTL Nieuws. Privévluchten worden gehuurd als zowel het regeringstoestel als lijnvluchten niet beschikbaar zijn, zegt een verslaggever.
2: De afgelopen 5 jaar kostte dat de schatkist zo'n 1,8 miljoen euro. Het grootste deel van die rekening is voor de ministeries van Defensie, Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken.
1: En de duurste vlucht staat op naam van oud-minister Brekelmans. Hij vloog vorig jaar voor ruim 180.000 euro naar Canada. Tegen 2 ouders uit Dalfsen die hun 2 kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen en tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt de opening van een zilvertentoonstelling met 2 maanden uit. Eerst moet de beveiliging op orde worden gebracht. De museumdirecteur baalt, zegt hij tegen Omroep Friesland.
3: Nou, dat is ongelooflijk vervelend. Het laatste wat je doet is een opening die al helemaal in kannen en kruiken leek te zijn uitstellen. Dat is niet heel fijn. Nee.
1: Onlangs werden uit musea in Assen en Doesburg kostbare gouden en zilveren voorwerpen gestolen. Maar volgens het Fries Museum heeft het uitstellen in Leeuwarden daar niets mee te maken. Dan het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige periode en 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds, vooral in het zuidoosten, kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest Veluwe.
0: Welkom terug naar de commercials.

Wil je rechtstreeks binnenkomen in de studio van Veluwe FM? Stuur dan nu een e-mail naar studio@veluwefm.nl. Studio@veluwefm.nl. Walk tall.

0: The, that's all, folks.
1: Dat was genieten. Tot de volgende keer.
2: Samenstelling en techniek, Bob Vorm.
3: De morgen stond, de avond staat.
4: Helaas, dit is alweer het eind van zo'n dag vol muziek.
5: Scheiden nou al mee, hè? Weet jammer nou.
6: Is het nu al afgelopen?

0: Nice. De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch heeft de vergunning verleend die nodig is voor de 2 optredens in de Gelderdam op 6 en 8 juni. De concerten in landen als Polen en Frankrijk gingen niet door vanwege uitspraken van West. Hij maakte onder meer een nummer met de titel Heil Hitler en verkocht via zijn website t-shirts met een hakenkruis erop. Burgemeester Marcouch noemt het verwerpelijke uitlatingen, maar zegt geen mogelijkheden te hebben om de vergunning voor de concerten in Arnhem af te wijzen. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Volgens het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn Israëlische instellingen opgenomen in een jaarlijks rapport daarover van de VN. Uit onderzoek van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in de gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Een albino-buffel in Bangladesh met de bijnaam Donald Trump wordt toch niet geslacht op het aanstaande offerfeest. Het dier kreeg de naam van de Amerikaanse president vanwege zijn opvallende witte kuif en was eigenlijk al verkocht om ritueel geslacht te worden. Maar de regering van Bangladesh heeft daar nu een stokje voor gestoken. Ze vreesden dat er te veel mensen op af zouden komen. De minister van Binnenlandse Zaken heeft daarom besloten dat Donald Trump nu naar een dierentuin gaat. Het weer, het is droog en er is weinig bewolking. Het is tussen de 12 en 19 graden. Morgen zon en wat wolken. Het is dan ook weer wat warmer dan vandaag met 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds volgen een aantal stevige regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluFM.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. De heenwedstrijd in de halve finales van de nacompetitie voor promotie naar de vierde divisie zijn woensdagavond gespeeld. Daarbij boekte SDC Putten een ruime overwinning. Op eigen veld zette de ploeg een belangrijke stap richting de finale. SDC was effectief in de afronding en bouwde de voorsprong in de tweede helft verder uit. Met een overtuigende zege reist de ploeg met een goede uitgangspositie af voor de return. Die staat gepland voor zaterdag 30 mei. SDC Putten speelt dan uit tegen Zwift. De gemeenteraad van Ermelo heeft met ruime meerderheid ingestemd met meerdere amendementen op de omgevingsvisie 2.0, die mede zijn ingediend door de VVD Ermelo. Daarbij is besloten de koppeling met een vertrouwelijk document over mogelijk toekomstige woningbouwlocaties te verwijderen uit het raadsvoorstel. Volgens de VVD in de gemeenteraad is daarmee gekozen voor een transparanter proces bij de totstandkoming van de nieuwe omgevingsvisie. De raad benadrukte tijdens de vergadering het belang van open participatie met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De omgevingsvisie moet richting geven aan de ruimtelijke ontwikkeling van Ermelo tot het jaar 2050. Met de aangenomen amendementen wordt de kaderstellende rol van de gemeenteraad in het vervolgtraject versterkt. En tot slot, tijdens de raadsvergadering in Putten zijn meerdere fractievertegenwoordigers benoemd die geen zitting hebben in de gemeenteraad, maar wel partijen ondersteunen in commissievergaderingen. Ook voor hen geldt een geheimhoudingsplicht bij vertrouwelijke stukken en bijeenkomsten. Voor de SGP zijn Stefan Roosendaal, Kees Bloed en Erik Links benoemd. Namens Wij Putten gaat het om Bert Veningen, Henk Vlijm en Martine van der Haag. De VVD wordt vertegenwoordigd door Henk van den Boer, Edwin Schuiling, Anja ten Bolser-Pijvers en Ronald Kingma. Voor het CDA zijn Harold van Steeg, Jolande van der Pol-Geesink, Edward Timmer en Joyce Norbert benoemd. De ChristenUnie vaardigt Henk Wever, Thijs Notenboom en Jurian van der Vliert af. Gemeentebelangen Putten wordt vertegenwoordigd door Merel van der Koot, Rogier Lange, Erik van der Pol en Albert Zwart. GroenLinks Partij van de Arbeid benoemde Rob van Doorn, Edwin Luit en René Landzaat. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Dat zou meer ruimte moeten geven voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord zou ook afspraken bevatten over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn niet bevestigd vanuit Iran. Ook zou president Trump er nog mee moeten instemmen. Er zijn de afgelopen tijd aanvallen over en weer tussen de VS en Iran, maar veel minder dan voor het staakt het vuren dat 8 april van kracht werd. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Het weer. Vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking. Later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe.
3: And you can dance. For inspiration.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Ook kunnen mensen in ernstige financiële problemen komen als ze de boete niet kunnen betalen en het bedrag na 2 aanmaningen verdubbelt. Maar het kabinet zegt de opbrengst van 1 miljard euro per jaar niet te kunnen missen. De geplande bezuinigingen op de gehandicaptenzorg gaan volgend jaar niet door. Minister Sterk komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. De maatregelen hadden volgend jaar ruim €170 miljoen moeten opleveren. Minister Sterk haalt het geld nu ergens anders vandaan. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. 7-voudig titelhouder Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer, vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking en later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten, met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.